0: De piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 2:30 's middags en dan treedt

prijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Trio Info.
1: Een lezing in Bergambacht. Historicus Sander Wassink verzorgt op woensdag 27 mei een lezing over eendenkooien in de omgeving van Bergambacht. Wat waren dat ook alweer? U hoort het woensdag 27 mei om 8 uur 's avonds in de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Wel u zelf even van tevoren aanmelden via www.debibliotheekkrimperwaard.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Veteranendag 2026. Dag luisteraars, de gemeente Krimpen de Waard en de veteranenstichting D-Day Krimpen de Waard houden op zaterdag 30 mei voor genodigden alweer voor de 11e maal de jaarlijkse Veteranendag. Alle inwoners zijn welkom en aansluitend is er het gratis concert waarbij iedereen welkom is. Een optreden wordt verwacht van het Reunieorkest Artillerie Trompettenkorps. Begin om half acht, wat betreft het concert. U bent van harte welkom in de Ark in Schoonhoven.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpen Neuwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpen Neuwaard.

Info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdagavond 28 mei is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Deze keer draait de film Een Schitterend Gebrek. Kijk voor alle informatie op www.concordia.nl.

Expo. Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio Info.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo uit Krimpanderek. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpanderek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Het belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. Nee, wacht even, die ging even niet aanmaken.
2: Oh, nee, dat kan.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpanderek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. De jeugdleden verzorgen diverse optredens waarin zij hun muzikale talent laten horen. Peuters en kleuters zijn welkom bij de interactieve workshop Muziek op Schoot. En hoogtepunt van de dag is het avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest. Op de markt in Krimpanderek neemt het orkest het publiek mee op een muzikale reis naar het warme Spaanse en Italiaanse gebeuren. Het begint om 19:30. U bent erbij van harte welkom.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. De muziekvereniging Concordia uit Haastrecht krijgt het druk. Op zaterdag 30 mei organiseert muziekvereniging Concordia uit Haastrecht een gezellige en leerzame open muziekdag. En dat speciaal voor de kinderen vanaf groep 3 van de basisschool. De ochtend vindt plaats in de haven van Haastrecht en start om 9 uur. En diezelfde middag organiseert diezelfde muziekvereniging Concordia een gezellige jeugdmuziekplay-in. Dit voor jonge muzikanten uit de regio. Ook dit gebeurt in de haven van Haastrecht. Dit speciaal voor jongelui van 8 tot 18 jaar die minimaal 2 jaar muziekles hebben gehad. De aanvang is middags om 1 uur en daarna is er 's middags om 4 uur een gezamenlijk concert. Deelname kost €10 per persoon. Meer info op www.concordiahaastrecht.nl.

Info. Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis, het begint om 8:30.

0: regio-info.
1: Jaarmarkt in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, op het Raadhuisplein in Krimpen aan de IJssel is het zaterdag 30 mei feest. Het is die dag de jaarmarkt Hart van Krimpen. Ruim 40 kramen worden verwacht met ook een boeken-, platen- en kunstmarkt. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten. Zo komt Bloem naar het Raadhuisplein voor een meet and greet. En ook in het winkelcentrum Krimpenhof worden de kinderen vermaakt. Van harte welkom op het Raadhuisplein in Krimpen aan de IJssel. Feest zaterdag 30 mei.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

kletsen is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten.

0: Regio Info.
1: Een filmavond in Haastrecht. Op donderdagavond 28 mei is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Deze keer draait de film Een Schitterend Gebrek. Kijk voor alle informatie op www.concordia.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alp Duzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alp Duzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Veteranendag 2026. Dag luisteraars, de gemeente Krimpen de Waard en de veteranenstichting D-Day Krimpen de Waard houden op zaterdag 30 mei voor genodigden alweer voor de 11e maal de jaarlijkse Veteranendag. Alle inwoners zijn welkom en aansluitend is er het gratis concert waarbij iedereen welkom is. Een optreden wordt verwacht van het Reunieorkest Artillerie Trompettenkorps. Begin om 7:30 wat betreft het concert. U bent van harte welkom in de Ark in Schoonhoven.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: Regio-info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars. Op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

info. Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: info. Echt niet vandaag.
1: Dag luisteraars. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: info.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpen aan de Rek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Het belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. Nee, wacht even, die ging even niet aan Marken.
0: Oh, nee, dat kan.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpen aan de Rek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. De jeugdleden verzorgen diverse optredens waarin zij hun muzikale talent laten horen. Peuters en kleuters zijn welkom bij de interactieve workshop Muziek op Schoot. En hoogtepunt van de dag is het avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest. Op de markt in Krimpen aan de Rek neemt het orkest het publiek mee op een muzikale reis naar het warme Spaanse en Italiaanse gebeuren. Het begint om 19:30. U bent erbij van harte welkom.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De muziekvereniging Concordia uit Haastrecht krijgt het druk. Op zaterdag 30 mei organiseert muziekvereniging Concordia uit Haastrecht een gezellige en leerzame open muziekdag. En dat speciaal voor de kinderen vanaf groep 3 van de basisschool. De ochtend vindt plaats in de haven van Haastrecht en start om 9 uur. En diezelfde middag organiseert diezelfde muziekvereniging Concordia een gezellige jeugdmuziekplay-in. Dit voor jonge muzikanten uit de regio. Ook dit gebeurt in de haven van Haastrecht. Dit speciaal voor jongelui van 8 tot 18 jaar die minimaal 2 jaar muziekles hebben gehad. De aanvang is 's middags om 1 uur en daarna is er 's middags om 4 uur een gezamenlijk concert. Deelname kost €10 per persoon. Meer info op www.concordiahaastrecht.nl.

Een hele goedemorgen op deze zondagmorgen, eerste Pinksterdag 2026. U luistert naar RTV Krimpenerwaard. En zometeen vanaf 9 uur kunt u rechtstreeks luisteren naar de Pinksterdienst vanuit de Hervormde Kerk in Stolwijk. Tot aan die tijd luisteren naar het nummer Kom Heilige Geest.

En dan schakelen we nu over naar de rechtstreekse uitzending van de Pinksterdienst vanuit de Hervormde Kerk Stolwijk, wijk 1. Voorganger is dominee Van Veldhuizen.

Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst van zondag 24 mei. Ook aan allen die digitaal nu of later met ons verbonden zijn. Ook welkom aan eventuele gasten, gezien het Pinksterweekend. Weet u welkom in dit kerkgebouw. Deze dienst staat in teken van de Heilige Geest, aangezien het Pinkster is. Deze dienst heeft als voorganger onze eigen wijkpredikant dominee Frank van Veldhuizen. Hartelijk welkom. Muzikale begeleiding is er in deze dienst op het orgel van Dirk-Jan Versluis. In deze dienst is er ook kindernevendienst voor alle groepen. Afgelopen periode is er in de kerkapp een serie berichten geplaatst over de Heilige Geest. Mocht u deze gemist hebben, kunt u deze nog teruglezen. Het zijn mooie verhalen van diverse mensen uit onze gemeente, van jong tot oud. Vanaf deze plek, Jaal, bedankt voor je inzet hiervoor. De bloemen van vandaag gaan dan ook naar Jaal, als bedankje voor deze serie. Zoals gebruikelijk zoeken we iemand die de bloemen weg wil brengen. Meld zich hiervoor na de dienst onder de toren. De bloemen van deze dienst zijn speciaal in de kleuren van het vuur van de geest. Kijk, ze schitteren op de tafel. De collecten van deze dienst zijn in eerste rondgang bezend voor ZWO ter behoeve van Oekraïne. Hier zeg ik nu verder niks over, want hier volgt een filmpje over tijdens de collecten. De tweede collecte is voor instandhouding van de eredienst. De derde collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van het orgel. Alle collecten worden warm bij u aanbevolen. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede dienst die we staande beginnen en door te zingen uit lied 675, Geest van Hierboven.

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vreugde zij van God de Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen, of beter gezegd eigenlijk verder zingen. En nu uit Psalm 67. Psalm 67, God zij ons gunstig en genadig, hij schenkt ons het gezegend lid. Licht dat overvloedig en gestadig straalt van zijn aangezicht. En ook de volken zullen u beleiden, o God, u loven al te samen. Dat is nou juist ook wat er gebeurt met Pinksteren. Dat de volken komen volledig in beeld. Alle talen waarin gesproken wordt en dat die volken ook zullen begeleiden. En het gaat ook over dat overvloedige waar we in het eerste vers van zingen. Het overvloedige zoals de geest komt met die enorme wind bijvoorbeeld. De verzen 1 en 2 van Psalm 67.

Nadat wij op deze Pinksterdag ons geloof beleden hebben, willen wij zingen uit lied 677, nou beter gezegd heel lied 677. Geest uit de hemel neergedaald, storm van gedrevenheid. We willen vanochtend ook in het bijzonder kijken naar die storm trouwens. De storm van gedrevenheid, lied 677. En dat willen we zingen nadat wij ons geloof beleden hebben. Dat doen wij met, zoals we dat zo mooi zeggen, de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En juist op Pinksteren mag je dat in het bijzonder zien. Met die talen, maar ook dat vanaf Pinksteren dat evangelie rondgaat over de hele wereld. Door de tijden heen, door de wereld heen, door de plaatsen heen. En dat overal wordt verkondigd over de Heer Jezus Christus. Over zijn kruis, zijn opstanding, over het leven dat hij geeft. En dat mogen we dan met al die christenen van al die tijden, van al die plaatsen belijden. En dat zijn we gewend om staande te doen. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. Vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruist is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften. Opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is, die levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon verheerlijkt wordt en aanbeden. En die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. Verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw.

Zullen we samen bidden. Heer in de hemel. Ja, maar ook uitgestort op deze aarde. In uw Heilige Geest. Die ons hier ook vanochtend bijeen heeft geroepen. Die tot ons spreekt. Die in onze harten werkt. Eigenlijk het wonder, hè? U, Heer Jezus, ging naar de hemel. En dan lijkt het erop dat, ja, u weg bent. Maar dan komt uw Heilige Geest. En u gaat werken. Om dat woord. Om dat de Heer Jezus Christus en het lijden, het sterven, de opstanding, dat dat in onze harten zal zijn. Dat wij zullen leven uit u. Uit uw vergeving, maar ook uit uw leiding. Leven uit u, Heilige Geest ook. Gericht om uw Vader de lof te brengen. Wat een wonder. Dat u zo naar ons toe komt. Toen gekomen bent. En nu elke keer weer komt. En niet alleen hier, maar overal wilt u zijn. Wilt u komen. Waar we ons ook vanochtend bevinden. Want we zijn hier als gemeente bijeen, maar er zijn ook een heleboel gemeenteleden op opwekking of andere plekken. Heren, en overal klinkt uw woord. Overal waait uw geest. En zo groot bent u. En zo machtig. En in die grootheid en die macht kijkt u nu om naar kleine mensen zoals wij zijn. En dan ook nog naar ieder van ons. Heren, dan kunnen we u alleen maar loven en danken. Uw grote naam prijzen om wie u bent. Wilt u dan ook geven dat uw woord, dat uw geest in onze hoofd, in onze harten zal zijn. Dat we uit u zullen leven. Dat we dat wat u tot ons te zeggen hebt ook zullen horen en mee zullen nemen. En dat we vol vreugde zullen zijn. Ja, vol vuur van u. Heren, wilt u dat geven hier in de kindernevendienst? Bij hen die met ons verbonden zijn? Geef dat we vol mogen raken van u. En u de lof en de dank mogen brengen. Ja, getuigen van u mogen zijn. Heren, wilt u dat doen? Niet om iets uit ons, maar om Christus wil. Amen. De kinderen mogen naar de kindernevendienst. Dan zien we jullie straks weer terug. En jullie ook een goede dienst gewenst.

En wij gaan... Er zijn nog meer kinderen dus.

Wij gaan lezen uit Handelingen 2. Handelingen 2, de eerste 12 verzen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat we hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus in Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Zalig zij die het woord van de Heer horen, bewaren in hun hart, want de tijd is nabij. Voordat wij willen horen wat dit toch te betekenen heeft, zoals die mensen aan elkaar vragen, en ook wat dit dus te betekenen heeft voor ons, ieder van ons persoonlijk en voor ons als gemeente, willen wij zingen uit lied 679. Een iets minder bekende lied. Maar we willen het vooral over de wind hebben. En daarom wilde ik dit lied toch laten zingen. Geweldige gedreven wind, die valt met groot gedruis. Die rukt muur aan muren, dak en bind, gij vult dit huis. De verzen 1, 2, 4 en 7 van lied 679.

Na de verkondiging zingen we uit Hemelhoog lied 226. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Pinksteren. Wat hebt u gedaan, of wat heb jij gedaan ter voorbereiding vanochtend? Van deze dienst, van dat het Pinksteren is. Ja, lekker ontbeten. Ja, het was 9 uur, dus moest wel een beetje snel, maar... Wat hebt u gedaan? Hebben we wat gedaan? Of was het gewoon... Ja, het is zondagochtend, 9 uur dienst, dus moeten opschieten, snel eten. Of misschien nog niet eens zoveel eten, dat als je thuis bent, dat je dan uitgebreid. Wat was je gebed? Hoe kom je? En dan denk je, wat heeft dat nou met de geest te maken? Nou, heel veel met het Pinksterfeest. Want soms denken we van die geest, die kwam ineens, hup, zo boem. Uit de hemel, zonder enige voorbereiding. Nee, dat niet.

Daarbij, zoals Petrus dat ook zegt, zodat het weer 12 was. En niet alleen dat, maar ook, ze waren bij elkaar. Ze waren bijeen. Ik had de tekst ook nog. Bedankt Bart. Ze waren dus bijeen toen de dagen vervuld waren. Voltooid, zoals het Grieks het ervan maakt. Het is niet zomaar willekeurig 50 dagen. Nee, het is voltooid. Het vorige is klaar, af. En nu gaat het nieuwe komen. Het is voltooid. God heeft gezorgd dat het klaar is. Namelijk ook doordat de Heer Jezus natuurlijk naar de hemel is gegaan. De Zoon. En dat er nu ruimte is voor de geest daarin. Maar ook alles is klaar. En in dat klaar zijn, dat voltooid zijn van het vorige en het nieuwe dat komt, is men bijeen. Met elkaar. Als de geest wordt uitgestort, is dat niet bij iemand thuis. Er zijn zo'n 120 mensen bijeen. Dan is dat niet in 120 verschillende huizen. Maar dan is dat op één centrale plaats waar men, de gemeente zou je kunnen zeggen, bijeen is gekomen. Dus niet alleen was het voltooid en had God alles klaargemaakt dat de geest zou komen, maar de gemeente, wij dus, die waren ook in de voorbereiding gegaan. Ja, niet dat ze wisten dat de geest zou komen, maar wel, ze waren bij elkaar. Ze waren bijeen. Nou, wat zullen ze hebben gedaan? Nou, ze zullen hebben gebeden, ze zullen hebben gezongen, ze zullen met elkaar hebben gesproken over de Heer Jezus, over wat hij zei. Het elkaar in herinnering brengen, hè? Want ja, er is nog geen Bijbel op dat moment, die moet nog geschreven worden. Dus elkaar vertellen de woorden van de Heer Jezus, zodat je met elkaar die woorden van hem, die daden van hem, in herinnering hebt. Ze zijn samen. Samen op één plaats. En daar gaat het gebeuren. Ze hebben zich dus als het ware voorbereid op dit gebeuren, terwijl ze niet weten dat het nu zal gebeuren, door samen te komen. Door te denken, als wij bij elkaar zijn, dan bouwen we elkaar op in het geloof. En wat we zullen zien wat er gaat gebeuren, is dat de geest dat geloof enorm gaat versterken en bouwen bij nieuwe. Bij die 3000 die tot geloof komen, zoals je verderop dan leest. Maar dat is dus waar het mee begint. Dat je als het ware jezelf voorbereidt. Maar dat is niet alles. Dat is de ene helft, zou je kunnen zeggen. Of misschien nog niet eens de helft. De andere kant is wat er dan gaat gebeuren. En het geschiedde, het gebeurde, dat is altijd een aankondiging in de Bijbel van er gaat nu iets gebeuren, er gaat iets nieuws gebeuren, er gaat iets, je moet nu opletten. Daar komt gewoon op neer. Er komt een geweldige wind. Adem, de ruach, die gaat waaien. Maar het is het geluid van. En als je kijkt bij het woord geweldig, dat kan ook gewelddadig zijn. Het is een windgeluid van een orkaan, om maar eventjes gewoon simpel te houden. Een orkaan die enorm is. Maar die dus ook dingen kan afbreken. Kapot kan maken. Zo'n windgeluid is het. Het is niet een vriendelijk zacht briesje. Nee,
Het is een

ontwortelende wind. Die vol gaat loeien. Tot het begin. Als je zo'n wind hebt en je staat erin, dan word je omvergeblazen. Dan ga je neer. Zo'n wind klinkt er. Dat is ook de wind waarop die andere mensen van buiten daar naartoe komen. Want dat horen ze. Kijk, een klein briesje hoor je niet. En dat valt niet op. Maar die enorme wind van de geest, die trekt mensen aan. Dat enorme geluid van een orkaankracht, die klinkt. En die is er eerder dan de vlammen vuur. En er staat ook nog niet op dat moment dat de geest op de mensen is gevallen. En wij zijn natuurlijk heel snel om die wind meteen als de geest neer te zetten. Dat is ook waar. Maar de wind is eigenlijk op dit moment voorbereiding op de geest. De geest gaat voorbereiden dat hij zelf kan komen. Met die wind. Met die enorme, krachtige wind. En er zijn een paar redenen waarom hij dat doet. Het eerste is dat die stormkracht, die wind, in het Oude Testament ook een teken is van Gods macht en majesteit. Oftewel, nu wordt voorbereid met die wind dat God in zijn macht, in zijn majesteit, dat de geest dus daarin gaat komen. Want het is wel God. Het is niet niks of iets aardigs of, nou ja, noem het op. Nee, het is de grote God die dit gaat doen. Het is de machtige God. Het is de God die alles in handen heeft. Die gaat komen met zijn geest. Die gaat werken in mensen. En daar mag je best wel, en daar moet je ook best wel, ontzag voor hebben. Zo'n grote God, die komt, die laat dat klinken, die laat dat horen. Hij komt. En niets zal hem in de weg staan. Zoals wat blijft bestand tegen een orkaan op volle kracht. Ja, als je daar wel eens beelden van ziet, dan zie je de bomen en de daken door de lucht vliegen. Dat is wel waarmee hij begint. Hij laat zien wie hij is. Hij laat zien dat hij die grote, machtige, ontzagwekkende God is. Hij laat zien dat hij de kracht heeft. Nog voordat het eigenlijke begint van het vuur en het spreken en alles komt, begint hij ermee om te laten zien hoe groot, hoe machtig hij is. Dat is het begin. De majesteit van God zie je als het ware zichtbaar worden in die wind. En het tweede is, een wind jaagt alles eruit. Al het vuil, alle rotzooi, alle zonde, alle onze foute gedachten. Het jaagt het eruit. Door die kracht. Als de geest gaat werken, dan reinigt hij. Hij reinigt ons van dat wat niet goed is. Onze zonde, onze foute gedachten, noem het maar op. En dat doet hij dus hier, als het ware, met heel veel kracht, met heel veel macht. En dat is ook nodig ook. Want wij zitten van nature ontzettend vast. Ontzettend vast in dingen die niet goed zijn. God moet af en toe wel eens geweld gebruiken om ons los te krijgen. Zoals je soms om iets los te krijgen,
Als iets vastzit, dan pak je een zware hamer en dan geef je er een paar dreunen op, zodat het loskomt. Zo moet God ons ook losmaken. Met kracht werken. De geest moet dat doen. En die doet dat ook. En hij gaat dus als het ware reinigen door de kracht van die wind. Dat het schoon wordt. Dat dat allemaal verdwenen is. Weg. En dat is nog steeds voordat, zou je kunnen zeggen. Voordat. En dan zou je denken, ja, maar als dat gebeurt, hoe blijf ik als klein mens dan staande? Hoe kan dat? Die grote, ontzagwekkende God, die komt. En het vuur is er nog niet eens aan gekomen, hè? Alleen die wind al. Hoe blijf ik staande? Ik word gewoon omver geblazen. En als je dan hebt dat zo'n wind alles eruit blaast, dan blaast hij mij er mee uit. En dan ben ik ook weg. En wat is er dan van mij over? Ja, dat klopt. En daarom is het ook het geluid van. God in zijn majesteit laat zien wat hij kan. Maar als hij het echt zou doen, dan zijn wij weggevaagd. De liefde van hem zit hem bij die wind erin dat het geluid van is hier. Want als het echt die orkaankracht was, nou, dan waren die 120 mensen tegen de muren van dat vertrek aangeslagen en noem alles maar op. Maar juist in zijn liefde zegt hij, nee, ik laat alleen het geluid nu horen. Die orkaangeluiden hoor je, dat je weet dat ik er ben in al mijn majesteit. Dat je weet van mijn macht. Dat je weet dat ik je reinig. Dat je weet dat ik er ben. Want als ik het echt zou doen, dan wist je van het bestaan van de wereld niet meer. God bereidt voor, zodat dat vuur kan komen. Met de wind bereidt hij het vuur voor. Want laten we eerlijk zijn, hoe krijg je een lucifer uit? Door even te blazen. En hij is uit, of een kaars. En als een orkaan die vlammetjes op het hoofd die er komen, dan waren die vlammen uitgewaaid. God doet dingen in volgorde. God werkt heel nauwkeurig. Eerste wind. Zodat de majesteit heeft geklonken. Zodat er is weggewaaid. En er een nieuw begin kan worden gemaakt. Want het geschiedde. Gaat iets nieuws gebeuren. En dan de vlammen. Want die wind, die vervulde het huis. Die vulde waar ze zaten. Maar nog niet henzelf. Dat komt met de vlammen dadelijk. Nee, die wind die was als het ware om hen heen. Die werkte en die reinigde. Maar
Dat was de schoonmaak. In dit geval zou je kunnen zeggen. Maar als een huis leeg is, helemaal schoongemaakt en leeg, bijvoorbeeld, dan moet het ook weer gevuld worden. Want anders heb je er niks aan. Of zoals de Heer Jezus zegt, als je de geesten hebt uitgedreven, dan kunnen ze terugkomen als het niet vervuld is met de Heilige Geest. Om het even kort samen te vatten. En dat is hier ook. God heeft met die machtige wind, met zijn majesteit, met zijn reiniging, alles eruit. En in die leegte, zou je kunnen zeggen, die hij heeft gecreëerd, die moet gevuld worden. En die leegte, dan zie je het vuur komen. Het vuur van de geest, die op ieder van hen zit. De wind, die was in het huis. Je zou kunnen zeggen aan de buitenkant van de mensen. De buitenkant van u en mij. Maar je hebt hem wel nodig, want als de wind niet waait, dan zien we zijn majesteit niet. En dan komt die reiniging ook niet. Maar het vuur dat zit op hen. Dat is veel dichterbij. Na je reiniging word je door de geest in vuur en vlammen gezet om getuige te worden. Getuige van de Heer Jezus Christus. Kijk, we hebben afgelopen week in de kerk-app die verhalen gelezen, die Jael postte. En dan zie je in vuur en vlam getuigen zijn van. En hoe die geest dat precies werkt, als je die verhalen met elkaar vergelijkt, hoe ze de geest zien en wat er gebeurde, zijn hele verschillende verhalen. Dat je denkt, klopt het allemaal theologisch? Nou, het zal wel, dat is helemaal niet interessant. Waar het om gaat is dat die geest met dat vuur aan het werk is. Aan het werk is gegaan. Vullen die vlammen. Mensen tot getuigen maken dat ze gaan spreken in al die talen. Daar gaat het om. Dat de geest zo aan het werk gaat. Want die mensen, als ze gaan spreken in al die talen, spreken ze allerlei talen. Tot verbazing van. Maar al die talen verkondigen één ding. Eén iemand. God. Jezus Christus. Daar gaat het om, de grote daden van. En dan zie je hoe God ook hierin heel zorgvuldig stap na stap zet om de mens, u en ik, daartoe te brengen. De talen komen achteraan. Daarvoor het vuur. Om dat vuur te kunnen laten branden, komt eerst de wind. De wind als teken van zijn majesteit. En zo werkt God zijn plan uit. In de voltooiing van de tijd. In het nieuwe dat hij dus begint, door de geest zo nadrukkelijk te sturen. En dat laat hij eerst zien in de majesteit van de wind. De majesteit van hemzelf. Opdat wij, niet omvergeblazen, maar volgeblazen. En vol vuur zijn. Om hem te loven, hem te danken.
Want hij gaat zijn weg. Zijn weg van liefde. Zijn weg van de geest. Hij reinigt. Hij vult. En hij brengt ons tot de lof op hem. Want God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Amen.

0: Bakalım ne
1: hey, opschuiven.
0: Oké, we zijn gezetteld. Het duurde even. Het is vandaag een hele bijzondere dag. En volgens mij heb ik niet zo heel lang, wat een beetje jammer is. Maar ik probeer het dus ook kort te houden. We hebben vandaag stilgestaan bij Pinksteren, want het is vandaag eerste Pinksterdag. En we hebben al verschillende verhalen gedeeld over de kerkapp, waar de berichten in staan van jonge en oude mensen die de Heilige Geest hebben gevoeld. Maar wat is eigenlijk de Heilige Geest? Wat voel je bij de Heilige Geest? Wilt iemand er iets over vertellen? Wie kan iets vertellen over wat je nu voelt bij de Heilige Geest?
2: Als hij de ogen staan heeft. Als hij de ogen staan heeft.
0: Als de Heer opgestaan is, dat is een beetje waar. Maar wat gebeurt er dan met Pinksteren? Wat is Pinksteren?
3: Dan komt de Heilige Geest.
0: Dan komt de Heilige Geest. En hoe komt de Heilige Geest? De Heilige Geest komt dan niet per boot of per trein.
4: Hij komt als een vuur op de discipelen.
0: En met welke boodschap komt de Heilige Geest eigenlijk weer naar ons toe eigenlijk? Welke boodschap geeft hij? Met welke boodschap komt de Heilige Geest, wat hij ons wil meegeven, alle volgelingen van Jezus? Wat mogen wij dan doen? Dan ga ik het verklappen. Wij mogen dan het verhaal verder vertellen over het christendom. En bij Pinksteren dan heb je eigenlijk een vuur of een vlam wat je kan voelen. Maar het is ook wel een moeilijk gevoel, want eigenlijk heeft niemand van de kinderen het nog gevoeld, de Heilige Geest. En dat heeft tijd nodig en dat mag ook tijd hebben. Ik wil vragen of dat de kinderen die een vlam hebben gemaakt, of zij die even omhoog willen houden en daarbij willen gaan staan. Zodat de hele gemeente het kan zien. Wil jullie daar ook bij gaan staan? Gaan staan. Ja. Ik ga even een paar kinderen aanwijzen die iets mogen vertellen wat ze bij hun vlam hebben geschreven. En dan mag je ook vertellen waarom je dat hebt opgeschreven.
5: Vertrouw.
0: En waarom heb jij gekozen voor vertrouw?
5: Dat weet ik niet.
0: Nou, dat wist hij wel, want hij vertelde heel mooi bij de kinderenezens eigenlijk dat hij iedereen vertrouwen wenst in het hebben dat de Heilige Geest weer terug mag komen. Dat is heel mooi, Kjeld. Wil je wat er nog meer iets over vertellen? Ik ga naar...
6: Wij hebben liefde gekozen omdat ze dat gewoon een leuk onderwerp vonden. En toen hebben we allemaal smileys getekend die allemaal blij zijn.
0: En is het liefde voor de wereld of liefde voor de Heilige Geest?
6: Voor de wereld.
0: Heel mooi. Dan doe ik er nog eentje.
7: Geduld, vriendelijkheid, vrede, liefde en blijdschap.
0: Ja, zijn dat woorden die jij voelt bij de Heilige Geest?
7: Nou, dan vind ik een beetje bij de Heilige Geest horen, want dat heeft hij allemaal in zich.
0: Heel mooi. En dat vind ik het mooi om mee af te sluiten. Jullie mogen weer terug naar jullie plekje toe.
8: En wij gaan zingen. Maar ja, hoe vertel je nou wie die Heilige Geest is? Nou, we gaan zingen het lied 222 uit Hemelhoog door de kracht van de Heilige Geest. Die er is, die er zal zijn. En dan zingen wij. En Een van de dingen zou je dus kunnen zeggen die de Heilige Geest voor zorgt, is dat wij van God gaan zingen. En dat wij dus ook vol blijdschap zijn, vol vreugde over de Geest, over God. Lied 222 door de kracht van de Heilige Geest.

Zullen we samen danken. Heer in de hemel, ja, we mogen u danken en loven dat u Heilige Geest bent gekomen. Eerst met die wind, die ontzagwekkende wind, waarin u liet zien hoe groot u ook bent en hoe u dingen wil opruimen. En daarna met het vuur dat dan veel dichterbij komt zelfs dan die wind, die op de mensen zit, die laat zien dat hij ons in vuur en vlam wil zetten. En dat vuur, ja, dat hebben we nodig. Om van u te vertellen. Om zelf dan in u te geloven. Heren, we hebben uw vuur nodig. Uw wind. Uw leiding. En we danken u, Heilige Geest, dat u zo aan het werk bent gegaan en dat u zo nog steeds doorwerkt. Met uw kracht, met uw vuur, met uw liefde en passie. Heren, zo groot, niet af te meten. En wilt u ook met uw geest in ons werken, elke keer weer. Dat we achter u, Heer Jezus, aan mogen gaan. Onderweg mogen zijn naar uw toekomst, Vader. Ja, dat dan kunnen we alleen maar u loven en danken. En heren, u kent de situatie van het leven. Dat het niet altijd even makkelijk is. Want ja, dan kunnen we wel vol vuur spreken. Maar wie weet wat er morgen gebeurt. Dat dan dat vuur als het ware uitgedoofd dreigt te worden door alle zorgen van het leven, door alle gedachten die we hebben. Heren, dan bidden wij u. Gaat u daarin met ons mee. En geeft u ons uw kracht, de kracht van u, de Heilige Geest. Om dan u te volgen en het van u te verwachten en in u te zijn. Werk zo bij ieder van ons. We dragen elkaar daarin aan u op. Denken we in het bijzonder vanochtend ook aan mevrouw van Rinsum. Als zij nu naar het verpleeghuis, tijdelijk opvang, is gegaan. Heren, is ook een moeilijke weg, want ja, zal ze nog naar huis kunnen? Is maar helemaal de vraag. Nou, eerlijk gezegd, waarschijnlijk niet. Heren, wilt u dan bij haar zijn en met haar gaan? Dat ze mag weten dat u haar omringt en met uw geest werkt om haar ook dicht bij u te houden. Wilt u ook zijn met de overige zieken? U kent hen. U weet hoe het met hen gaat. Ralf, Ina. Heren, we leggen ze in uw handen neer. Wilt u zijn met hen die verdriet hebben of eenzaamheid voelen? Vul hen met uw vuur en geef de gemeenschap rondom hen. Heren, ga erin met hen mee. Wees bij ons als gemeente. We danken u. Want als we het afgelopen jaar kijken, dan zien we hoe uw geest aan het werk is. En dat is niet iets van ons, maar dat is uw werk. En dat zagen we ook terug in die verhalen die we lazen op de kerk-app. Uw geest werkt. Heren, dan kunnen we u daar alleen maar voor loven en danken dat u dat wil doen in onze gemeente. En bidden dat u daarmee verder gaat en dat het vuur alleen maar meer gaat branden en groter gaat worden en dat de wind alleen maar nog meer zal opsteken. Heren, wees zo bij ons. Met uw wind, met uw vuur, met uw getuigenis. Omdat wij getuigen van u zullen zijn. En in vuur en vlam voor u zullen staan. En zo ook de gemeente. En hier in Stolwijk zullen bouwen. Wees ook met uw kerk in ons land en wereldwijd. Ook juist vandaag als overal christenen samenkomen om u, de Heilige Geest, te loven en te danken. Om te vieren dat het Pinksteren is. En dan denken we aan opwekking waar zoveel duizenden mensen bijeen zijn. Ook velen van ons. Geef ook daar uw zegen. Dat het vuur dat daar klinkt, dat mee zal gaan overal waar die mensen dan weer naartoe thuis zullen komen. Heren, en ook in uw wereld.
Dat overal dat zal klinken. En we bidden u ook voor onze broeders en zusters. Die wel vol zijn van u, maar die ook vervolgd worden om het geloof. Geef hen dat ze dan in de kracht van u mogen gaan. Wees met uw wereld, ons eigen land er ook in. Want uw wereld heeft u nodig. Geef dan ook de zending en evangelisatie, mensen die daar in het bijzonder in werken, dat ze getuigen zullen zijn van u. Ja, dat wij ieder getuigen zullen zijn van u. Op welke plaats in deze wereld u ons ook hebt geplaatst. Wees met de leiders van deze wereld, dat zij zullen regeren zoals u van hen vraagt. Wees met uw wereld in gerechtigheid. In vrede, dat oorlogen zullen ophouden. Dat mensen niet op de vlucht hoeven te slaan. Dat er recht en gerechtigheid zal zijn. Wees met uw volk Israël, dat zij u, de Messias Jezus, zullen leren kennen. Werk zo, Heilige Geest, dat dat zal gaan gebeuren. En ook in de volken rondom Israël. Want dan zal er ook vrede zijn. Heere, ga met ons mee. Geef dat uw geest ons leidt, ons draagt, ons aanvuurt, ons wijst op u, Heer Jezus Christus. Ga met ons mee deze Pinksterdagen. En dat bidden we ook in bijzonder voor Vera Prosman en haar vriend, als ze morgen belijdenis van hun geloof zullen afleggen. Heere, dat ze dan ook mogen weten dat u er bent. En dat u hen ook geleid hebt daarnaartoe en verder zult leiden. Geef dat ze een mooie en een goede dienst mogen hebben en zegen hen. Ga met ons allen mee. Geef ons uw vreugde. En heren, dan willen we ook ieder van ons in stilte bidden tot u. Omdat we van uw geest nodig hebben. En u te danken dat u bent gekomen.

Ga dan heen in vrede en in vreugde. Ontvang de zegen van de Heere. Ontvang die als mensen die mogen leven uit de geest. Als mensen die mogen leven in zijn zegen. Ontvang hem en deel hem uit. Zoals ook op de Pinkstermorgen het werd uitgedeeld in wat ze spraken. Het getuigenis van de Heer Jezus. Deel uit aan hen die met u onderweg zijn. En aan hen die de Heer op uw weg plaatst. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen.

Kunnen luisteren naar de Pinksterdienst rechtstreeks vanuit de hervormde kerk in Stolwijk, wijk 1. Wij draaien nog een lied van Sela, een toekomst vol van hoop, en schakelen daarna over naar het non-stop.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperewaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 31 mei aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag, tweede Pinksterdag, van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

still, you know. There ain't no use in you complaining.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 1:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: DNA. Presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpenerwaard. DNA. Adrie Oudenes.

Goedemorgen. Het is weer tijd voor DNA. Zoals elke week. Tussen 11 en 12. Een uurtje lekkere, rustige muziek. Onbekend, bekend, klassiek. Noem het allemaal maar op. Het komt allemaal wel een keer voorbij in deze afleveringen van DNA. Zullen we maar eens beginnen met Phil Collins?

zeer sfeervolle opname. En dat is allemaal van Phil Collins en One More Night. Ook sfeervol is het optreden van Danny Vera, The Nights of the Thousand Lights.

Al dus Danny Vera, en dat op de vroege, nou ja, vroege, op de zondagmorgen. Hè? Dat was de dans van de duizend lichten en zo. Do You Miss Me Too? Is de titel van het werkje van Songpoort Official.

Ja, Do You Miss Me Too? Dat was er eentje van de Songspot Official en zo. Onbekende naam, maar ja, past wel in het dossiertje DNA hier bij RTV Krimpen en Waard. We gaan een klassieker doen en dat doen we samen met Charles Aznavour. MUZIEK

0: Yesterday, when I was young. Ja, we kunnen elkaar de hand geven, Charles Aznavour. En dit is er eentje van Snelle. En Laat het licht aan. Wat een schitterende tekst heeft dit nummer.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Ja, muziek met een verhaal. Een echt verhaal. Uit het leven gegrepen. Dat was er eentje van Snelle. En laat het licht nog eventjes aan.

Yeah. You look perfect tonight. Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Het is nu nog in de ochtend, tenslotte. Hè, dus het komt helemaal goed. Dat was uiteraard Ed Sheeran met een wat oudere opname van hem in deze aflevering van DNA. Ja, dat kleine hart van mij. Mooi. Het is een prachtnummer. En dat prachtige nummer dat laten we uit de keel van Alex Ruka komen.

Ja, ja. Alex Ruka, hele specifieke stem heeft deze jongeman. Uit Zeeland afkomstig. En dat kleine hart van mij was paraat hier bij RTV Krimpen de Maat. Adam Holmes, If You Ever Need Me.

Ja. Goed om te weten, if you needed me. Nou, dat zullen we onthouden en nemen we mee voor een volgende aflevering. Misschien wel. We hebben hier Adele. Tijd geleden dat we iets van haar hebben gehoord, zeg.

Ja, ja, dat was Shine On Me. Dat was er eentje van Yogi Lang. Jawel, Yogi Lang dus. We hebben hier Delta Ash. En dat is een simple man. De moeder spreekt tegen haar zoon.

Ja, mooi verhaal, prachtige tekst en heel mooi gezongen. Kan niet anders zeggen. Heel mooi. Dat was Be a Simple Man. We gaan naar het verhaal van Ter Schelling. En dat is een mooie, maar dat is er eentje van Rob Jansen.

Ja, hij heeft daar hele goede herinneringen aan dat weekje op Terschelling. De heer Jansen was dat hier bij RTV. We zijn er door. Volgende week is er weer eentje. Een aflevering van DNA.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 12 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Expo. Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daarin 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: regio-info.
1: De boezemvrouwtjes stoppen ermee. Dag luisteraars, de boezemvrouwtjes uit Gouderak gaan stoppen. Na 20 jaar is de koek op. Het koor trad op in verzorgingstehuizen, op bruiloften, bij feesten en op shanty-festivals. Door terugloop van het aantal leden de afgelopen jaren is besloten om te stoppen. Het afscheidsconcert is zondag 31 mei in gebouwde Drie Maanden in Ouderkerk aan IJssel. De laatste keer muziek en gezelligheid. Het optreden is inmiddels uitverkocht. We wensen de boezemvrouwtjes al goeds toe voor de toekomst.

0: info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: regio-info.
1: Het is weer tijd voor het Repaircafé. Op donderdag 4 juni is er weer een Repaircafé in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 2:30 en 4:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een lezing in Bergambacht. Historicus Sander Wassink verzorgt op woensdag 27 mei... een lezing over eendenkooien in de omgeving van Bergambacht. Wat waren dat ook alweer? U hoort het woensdag 27 mei om 8 uur 's avonds in de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Wel u zelf even van tevoren aanmelden via www.debibliotheekkrimperwaard.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Lekker Britsen! De Britsclub Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

20 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinkster weekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PI Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Planten en stekkenmarkt in Lekkerkerk. Dag luisteraars, zaterdag 30 mei organiseerde de Kleintuin Opperduit in Lekkerkerk in samenwerking met Buurtgroen Krimpen de Waard een gezellige planten- en stekkenmarkt. Deze markt draait niet alleen om het groen, maar ook ontmoeting, inspiratie en het stimuleren van bewoners om zelf aan de slag te gaan in hun eigen straat of buurt. De markt bij de Kleintuin Opperduit is zaterdag 30 mei van 12 tot 4 uur 's middags. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

info. De eiken processierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eiken processierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eiken processierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliste en Friends. Begint om 20:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Trio Info.
1: Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 2:30 en 4:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

Info. De Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag, tweede Pinksterdag, van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.
6: You ever look in the mirror and wonder where did she go?

Ik trapte deze aflevering af met een flinke dosis emotie en puur talent. Jada Monroe weet met haar loepzuivere stem direct de juiste snaar te raken in dit indrukwekkende nummer. The Woman I Used to Be is een prachtig nummer dat gaat over persoonlijke groei, reflectie en het achterlaten van het verleden. De breekbare tekst in combinatie met de warme instrumentatie zorgt voor een vliegende en sfeervolle start van deze uitzending.

Het eerste drieluik van vandaag is gereserveerd voor de heren van Mumford & Sons. Die laten horen dat ze nog altijd meester zijn in het fusioneren van folk en moderne soundscapes. Ik begon met het energieke The Banjo Song, dat meteen de kenmerkende meeslepende vibe van de band neerzet. Daarna horen we twee wel heel bijzondere samenwerkingen. Eerst Here, met de rauwe, soulvolle stem van Chris Stapleton. Direct gevolgd door A Rubber Band Man, waarin ze de handen ineens slaan met Hozier.

0: Can we make a start?
1: Tijd voor een heel andere, maar minstens zo indrukwekkende sound. De klassieker Lean on Me heeft eigenlijk geen introductie nodig. Maar in deze uitvoering van Sheraton Brass, afkomstig uit India, krijgt het nummer een compleet nieuwe dimensie. De krachtige, warme koperblazers blazen de bekende melodie nieuw leven in en zorgen voor een gelaagd en uiterst sfeervol arrangement.

Ik maak ruimte voor een absolute legende in ons tweede triple play van de dag. Neil Diamond. De start met het romantische You're My Favorite Song gaat over in het meeslepende You Can Have It All. En sluit af met de krachtige titeltrack Wild at Heart. Diamond's iconische doorleefde stemgeluid en de ijzersterke songwriter staan in dit blokje centraal. De songs zijn afkomstig van het album Wild at Heart, een album met nog niet eerder uitgebrachte songs.

Ik schakel over naar een nummer met een wat donkerder en weemoedig randje. Michael Bennett brengt met Stand By My Grave een diepgaand en emotioneel geladen lied dat je vanaf de eerste seconde grijpt. De arrangementen zijn intens en sober gehouden, waardoor de nadruk volledig op de indringende tekst en de weemoedige sfeer komt te liggen. Hoewel zijn optredens miljoenen keren zijn bekeken, is Michael Bennett geen echt persoon, maar een kunstmatig, intelligentie, gegenereerd karakter. Alles aan hem is digitaal gecreëerd, van zijn gezichten en emoties tot zijn stem en de achtergrondverhalen die de ronde doen op sociale media.

Niemand minder dan ex-Beatle Ringo Starr claimt de volgende drie plekken in de lijst. Ringo bewijst dat hij het muzikale gevoel en zijn kenmerkende optimisme nog lang niet is verloren. We horen achtereenvolgens de hoopvolle titeltrack Long Long Road, het reflectieve It's Been Too Long en het prachtige Returning Without Tears. Het is een heerlijk melodieus pop-rockblokje geworden, vol nostalgie, herkenbare ritmes en de sympathieke vocalen van een van de meest iconische drummers ter wereld.

0: Triple Play is een programma boordevol afwisseling.
1: We halen de mediterrane zon in huis en gooien een tempo flink omhoog met de Gypsy Kings. In samenwerking met Torina Balia. Dit blokje staat garant voor passie, virtuoos gitaarwerk en opzwepende ritmes uit het project Historia. We luisteren achtereenvolgens naar de titelsong Cielo en Senorita. De unieke combinatie van de traditionele Gypsy Flamenco met de frisse invloeden van Torina Balia zorgt voor een absolute muzikale explosie waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wardepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger.

0: De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer bent afgestemd op RTV Krippenomaat. Om na het uurtje Triple Play van Kees Daan. Tot 7 uur te luisteren naar muziek uit vervlogen tijden. In een nieuwe aflevering van de Vroege Zondagavondshow. Met het eerste nummer van vanavond gaan we terug naar 1973. Met Harriet Chapin en WWOLD.

Jean Paquès met zijn uitvoering van Blue Moon. En dit is Benny Como met If I Could Be With You. If I could be

Gone with the Cowboys. Rod McKuen zorgde voor de tekst, de muziek en zette het in 1970 zelf op zijn langspeler. New Ballads. We gaan luisteren naar I Can't Believe That You're In Love With Me. Het nummer is al in 1926 geschreven en door tientallen artiesten op de plaat gezet. Waaronder deze uitvoering van Dee Martin.

Uit 1962 was dit Vic Damon met Change Partners. We gaan verder met in 1947 door Irving Taylor en Ken Lane geschreven Everybody Loves Somebody. Dean Martin had er in 1964 een hit mee, maar wij gaan luisteren naar de uitvoering van de Ray Cornish Singers.

0: fella you've been waiting for. Star of our show, Frank Sinatra, ladies and gentlemen.
1: Net als elke week krijgen we deze week weer een nummer van Frank Sinatra. En deze week zingt hij voor ons Blues in the Night. In 1941 door Harold Arlen en Johnny Mercer geschreven voor de film Blues in the Night. De uitvoering van Sinatra is in 1958 en te vinden op de langspeler Sings for Only the Lonely.

werd achter die vogels geluisterd naar Dinah Shore met Taking a Chance on Love en de Nederlandstalige nummer van vanavond. Dat was deze week van de Belgische zangeres Terry Lano en ze zong voor ons Heel Mijn Hart.

0: V. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede avond, lieve mensen. Welkom bij RTV Krimpenwaard, het gedichtenprogramma. Een momentje rust.

We gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Dorp. We hebben hier nog ruimte. We hebben hier nog lucht. We houden hier van adem. Niet van in een vloek en een zucht. We hebben nog een horizon. Waar je de zon op ziet komen. En waar je bij haar ondergang nog lekker weg kunt dromen. We zijn hier van het uitgestrekte. Van de leegte en de verte. We zijn hier ook van heinde. Maar meer nog van verre. We staan liever wat op afstand. En bij voorkeur aan de kant. We houden ons graag op de vlakte. We zijn gek op ons platteland.

De wereld huilt in stille nachten, waar schaduwen de hoop verachten. De aarde kreunt, de lucht vervuilt. Een toekomst die langzaam verdwijnt en verschuilt. Gevallen dromen in verre landen. Stemmen die smeken met lege handen. Oorlog tekent de horizon rood. Kinderen groeien in angst en nood. Rijken bouwen muren van goud, terwijl armen vechten tegen de kou. De zee stijgt, de bossen krimpen. Wat ooit bloeide, beginnen te zinken. Maar ergens, tussen puin en pijn, flikkert nog een vlam, zo klein. Mensen die geven, mensen die strijden, die liefde zaaien en onrecht vermijden. Als duisternis de dagen breekt, is er altijd hoop die overleeft. Een stem, een hand, een hart dat ziet, dat weigert te zwijgen, dat nooit verliet.

Dit is een plekje om te schuilen. Waar je mag zijn met je verdriet. Heb je behoefte om te huilen? Hier is niemand die je dat verbiedt. Dit is een plekje voor je zorgen. Waar je mag zijn met al je pijn. Ben je bang voor de dag van morgen? Weet dan dat je hier mag zijn. Dit is een plekje in de stilte. Een zonnestraal die je soms ziet. Een beetje liefde in de kilte. Een beetje troost in jouw verdriet.

Ik woon in een rollatorwijk. Dat wil ik hier wel uiten. Want dan, als ik om me heen zo kijk, zie ik er heel veel buiten. Ik heb er zelf ook zo een. Ik wilde er eerst niet aan. Maar ja, je wordt wat slechter been. En zie mij nu eens gaan. Ik hou van mijn rollator. Hij is mijn beste vriend. En grote stimulator. Eén die mij altijd dient. Hij is een beide handje. Nee, beslist geen oen. Hij heeft zelfs een mandje om boodschappen in te doen.

het oude huis. De regen zong haar eigen taal. In elke emmer, elke schaal. Verspreid door het oude huis. Ik voelde mij er thuis. 'S Winters om de kolenhaard. Gezellig dicht aaneen geschaard. Lieten de oude boomstammen grillig hun verhalen vlammen. In de smalle donkere gang konden we heimelijk avondenlang spannende avonturen verstoppen. En de geest der duisternis horen kloppen. Bij het afscheid heb ik mijn dromen en geluk meegenomen. Van de zolder van het oude huis. Ach, ik voelde mij zo thuis.

We gaan naar het laatste gedicht van vanavond. Iedereen heeft iemand nodig. Soms alleen een arm om je heen. Wat kleine liefdevolle woordjes. Dan voel je je niet zo alleen. Gewoon een klein momentje. Wat aandacht voor jou speciaal. Iemand die je een fijn gevoel geeft. Want dat willen we toch allemaal. Vooral op moeilijke dagen. Bij ziekte, eenzaamheid en pijn. Dan willen we er alles voor geven. Om even niet alleen te zijn. Dan zijn vrienden zo dierbaar. Samen zijn. Een aai over je wang. Want dan zelfs in de donkerste dagen ben je opeens niet meer zo bang.

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie Wim Schelings. Presentatie Ingrid Tuinstra. Heel graag tot de volgende keer. Fijne avond.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, beste mensen. Hartelijk welkom bij deze uitzending van U Zij de Glorie via RTV Krimpenerwaard. Weet ook eventuele nieuwe luisteraars, hartelijk welkom. Het zou natuurlijk kunnen dat u ons programma voor het eerst hoort. U Zij de Glorie is een programma met veel geestelijke muziek, klassieke muziek. In ieder geval een programma met een boodschap. We zijn er deze avond weer 2 uur lang, tot 10 uur dus. Voorheen, en dat is alweer meer dan 10 jaar geleden, waren wij altijd te beluisteren in Schoonhoven alleen op Radio Zilverstad destijds. En het team dat verantwoordelijk is voor dit programma is eigenlijk nog steeds een voornamelijk Schoonhovens aangelegenheid. Wellicht zegt u na het luisteren van dit programma: die formule spreekt me aan, ik voel er wel voor om ook daadwerkelijk mee te werken aan dit programma. Nou, wat ons betreft bent u van harte welkom. Laten we direct maar wat gegevens doorgeven. Onze contactpersoon voor dit programma is Rinus van Buren en zijn telefoon is 06-53-66-9693 of thuis 0182-383-585. Dus 0653-66-9693 of 0182-383-585. Vanavond is samenstelling, techniek en presentatie in mijn handen. Ik ben Jan van der Vlist. We zijn er zoals gezegd 2 uur lang tot 10 uur. En we worden wel onderbroken door nieuws en reclame rond de klok van 9. Wil u weer veel bekende, maar ook minder bekende geestelijke liederen laten horen? En omdat we vandaag het Pinksterfeest vieren, is onze muziekkeuze voor deze avond daar voornamelijk op gebaseerd. De eerste van de 3 liederen die we nu laten horen zijn van Ellie en Rickert. De eerste is Liefde, Blijdschap, Vrede. Het tweede liedje Vuur uit de Hemel. En Wat is de Eeuwigheid als laatste?

Wat is de eeuwigheid? Het nu volgende gedicht eindigt ook met dat woord. Een gedicht van Jolanda Vlastuin van Delen. Het woord, zo heilig en zo machtig, wordt gezaaid de wereld rond. En de Heilige Geest, zo sterk en krachtig, spreekt Gods woorden door de mond van een ieder die hem lief heeft. Ja, de Heilige Geest daalt neer in een ieder die zijn hart geeft tot bevrijding aan de Heer. Hoor, zijn geest daalt neer in harten die verblijd in hem, zijn zoon, reeds ontdaan van angst en smarten, knielen voor Gods glorietroon. Zielen spreken, woorden vloeien, vuur daalt neder van omhoog, het riet geknakt zal hij doen groeien, hoog tot aan de wolkenboog. De Heere Geest zal blijven spreken, door de gave van zijn woord. Het licht zal door het duister breken tot een ieder het heeft gehoord. Van Gods wonderbare raadsman, liefde, kracht en heerlijkheid. Niemand die het verstaan kan, ik prijs hem tot in eeuwigheid.

Vrootjes Eet is een intussen beroemd klassiek vocaal ensemble. Via Vrootjes Eet Foundation organiseert dit ensemble een innovatief en breed educatieprogramma dat elk jaar 50.000 deelnemers bereikt via livestreams. Met als doel mensen te inspireren via muziek. We gaan dan nu luisteren naar het nummer Fair is the Heaven bij William Harris. En dat is directed bij Barnaby Smith. Vrootjes Eet en Apollo 5 worden vergezeld door speciale gasten die dit stuk van William Harris, Fair is the Heaven, zingen in de Keble College Chapel in Oxford.

Fair is the Heaven, door William Harris geschreven, uitgevoerd door Voices 8 en Apollo 5 en gedirigeerd door Barnaby Smith. Nu een gedicht geschreven door Isaac da Costa. Is overleden 28 april 1860, dus het is een gedicht uit de 19e eeuw. En het luidt als volgt. Wegen Gods, hoe duister zijt gij, maar omvleugelen ons het hoofd voor het verblindend licht der toekomst, die het verrukte hart gelooft. Blijven het middel ons verholen, God maakt ons zijn doel gewis, door de onfeilbare profetieën van zijn vast getuigenis. Aan de eindpaal van de tijden ziet ons oog de geest van het kwaad, moe geworsteld en ontwapend, tot geen afval meer in staat. Als de Heere God in alle en in allen alles is, zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, licht uit licht en duisternis.

En zojuist hoorde u de liederen Er komen stromen van zegen. Als tweede de kerk van alle tijden. En God roept ons broeders tot de daad. We volgen nu met nog drie nummers. Borgenglans der heerlijkheid. Ga mij niet voorbij, o heiland. En daarna zingt de Heere een nieuw lied. En we vervolgen met nog wat nummers van deze verzamel-cd getiteld Een lied voor de Heer. Nu volgen Morgenglans der heerlijkheid en daarna Ga maar niet voorbij, o heiland.

Vandaag is het eerste Pinksterdag. De meeste liederen die we deze avond laten horen hebben daar min of meer betrekking op. Daarom ook iets over de betekenis van het Pinksterfeest. Kerst, Goede Vrijdag en Pasen, dat begrijpen veel mensen nog wel, maar bij Hemelvaart en Pinksteren wordt vaak alleen nog maar gedacht aan een extra vrije dag of aan het begin van de zomer. Of nog platter, aan het begin van het toeristenseizoen. Pinksteren is het feest van de uitstorting van Gods geest. De geest die de verbinding tussen God en mens, tussen aarde en hemel, weer wil herstellen. Na de hemelvaart van de Heer Jezus voelden de discipelen zich ook eenzaam. Niet voor niets heet in de kerk de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren de wezenzondag. De volgelingen van Christus voelden zich verweest, omdat de verbinding, de directe communicatie met de meester, voor hun gevoel verbroken was. Maar ze hadden van hem wel de belofte gehad dat hij hen geen wezen zou laten. Hij zou de Heilige Geest zenden, die zou hen troosten en leiden. God zelf heft de existentiële eenzaamheid van de mens op door zijn geest te geven aan hen die geloven in zijn Zoon Jezus Christus. Als de Heilige Geest metterdaad wordt uitgestort op de mensen die op het Tempelplein het Joodse Pinksterfeest vieren, valt zelfs de taalbarrière weg. Iedereen hoort de apostelen in de eigen taal over de grote werken van God spreken. De taal is immers het communicatiemiddel bij uitstek. Maar sinds de Babylonische spraakverwarring werd de taal iets dat mensen van elkaar deed vervreemden. De taal werd juist een belangrijk struikelblok voor de verbinding tussen mensen. Zo bezien is Pinksteren ook de keerzijde van de Babylonische spraakverwarring. Met Pinksteren doorbreekt Gods geest ook die grens. God zelf slecht alle barrières die door onze zonde en hoogmoed zijn ontstaan. En iedereen hoort de apostelen met Pinksteren dan in de eigen taal spreken van de daden van God. De verbinding is hersteld en er is weer communicatie mogelijk tussen God en mens. Niet de mensen hoeven op te klimmen naar de hemel, maar God daalt zelf af naar de aarde.

En dat waren een paar nummers van Voicex. Dat was een christelijke a cappella groep die in van 1990 tot 2000 heeft bestaan. En in die periode gaven ze vele optredens en brachten 2 cd's uit. Hun repertoire bestond uit gospelsongs, psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. Zojuist hoorde u Come Holy Spirit en als tweede Go Tell It on the Mountain. Dit ook met betrekking op Pinksteren. Nu een lied van Albert Smelt, ook over Pinksteren. De Heer heeft mij gezien en onverwacht is de titel.

Wij zullen gaan, zongen Lydia en Marcel Zimmer. Dit eerste uur uit, nu nog een instrumentaal nummer, een bekend stuk van Wolfgang Amadeus Mozart. Marten Mans speelt het Andante uit Elvira Madigan. Blijf u luisteren, na nieuws en andere mededelingen zijn we weer bij u terug met het tweede uur van dit programma. Tot straks.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting 1 jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

Goedenavond, beste mensen. Hartelijk welkom bij het tweede uur van U Zij de Glorie, via RTV Krimpen en Waard. U Zij de Glorie is een programma met veel geestelijke muziek, klassiek. In ieder geval een programma met een boodschap. We zijn er deze avond weer 2 uur lang, tot 10 uur. Voorheen, dat is alweer meer dan 10 jaar geleden, waren wij altijd te beluisteren in Schoonhoven op Radio Zilverstad. En het team dat verantwoordelijk is voor dit programma is eigenlijk nog steeds een voornamelijk Schoonhovens team. Terwijl we alweer 10 jaar deel uitmaken van Radio RTV Krimpenerwaard. Wellicht zegt u na het luisteren van dit programma, die formule spreekt me wel aan. Ik voel ervoor om ook daadwerkelijk mee te werken aan dit programma. Nou, wat ons betreft van harte welkom. We geven weer wat gegevens door. De contactpersoon van dit programma is Rinus van Buren. Telefoonnummer 0653-669-693. Of thuis 018-238-3585. Dus 06-53-66-9693 of thuis 018-238-5385. Vanavond is zowel samenstelling, techniek en presentatie in mijn handen. Ik ben Jan van der Vlist. Tot 10 uur dus. We willen u weer veel bekende, maar ook minder bekende geestelijke liederen laten horen. En omdat we vandaag het Pinksterfeest vieren, is onze muziekkeuze ook in dit uur daar weer voornamelijk op gebaseerd. U gaat nu luisteren naar het Christelijk Regionaal Mannenkoor Sola Fide uit Schoonhoven onder leiding van André van Vliet. En de solist is Hans van Blijdeveen. Ze zingen achtereenvolgens Heere God en Koning, zie ons wachten aan de stromen en ons derde avondgebed.

Een gedicht nu. Gebed om de Heilige Geest is de titel. Het is geschreven door dichter Frits van der Made. Kom, Heilige Geest, wil in mij wonen en leer mij dagelijks verstaan de weg die ik hier heb te gaan. Werk, Heilige Geest, in mij uw plannen en leer mij dagelijks bewust te volgen, steeds in u gerust. Dank, Heilige Geest, voor al de jaren dat u mij bijstond elke dag. Dank dat ik u vertrouwen mag. En nu volgen nog een paar nummers van het geestelijk regionaal mannenkoor Solo Fide uit Schoonhoven onder leiding van André van Vliet, van de cd aan hem gewijd. Hoort u achtereenvolgens als de heiland zal verschijnen en als bazuingeschal des heren wordt gehoord.

En zo ook op deze eerste Pinksterdag een cantate van Johann Sebastian Bach. Cantate 68 is door hem geschreven voor tweede Pinksterdag, weliswaar, 21 mei 1725. En behoort tot de 9 cantates die Bach tussen Pasen en Pinkster in 1725 schreef op de teksten van de Leipziger dichteres Christiane Mariane von Ziegler. De schriftlezing voor die tweede Pinksterdag was Johannes 3, vers 16 tot 21. Deze cantate werd dus voor het eerst uitgevoerd op 21 mei 1725. En er komen twee solisten in voor, een sopraan en een bas. En een SATB, sopraan, alt, tenor, bas, koor met orkest. In totaal zijn er 5 delen waarvan 2 koorwerken. Deze cantate is gebaseerd op de tekst uit het Evangelie van Johannes, Johannes 3, vers 16 tot 21. En dat ga ik nu met u lezen. Dat is de vertaling uit de HSV. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, omdat van zijn werken openbaar wordt dat ze van God gedaan zijn.

En dat was het eerste deel, het koor van de kantate. Van de kantate. Alzo had God die welt geliebt. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij ons zijn zoon heeft gegeven. Wie in hem gelooft, aan hem overgeeft, die zal daar ginds eeuwig bij hem leven. Wie gelooft dat Jezus voor hem is geboren en geen leed zal degene bedroeven die door God en door zijn Jezus wordt bemind. Dat is de tekst vertaald vanuit het Duits van deel 1. Nu volgt deel 2, een aria, gezongen door een jongenssopraan, met als tekst: Mijn gelovig hart, juich, zing en wees vrolijk. Jouw Jezus is aanwezig. Stop met jammeren, stop met klagen. Ik wil jullie alleen maar zeggen, mijn Jezus is dichtbij. De cantate wordt uitgevoerd door consensusmusicus Wien en het Tulser Knabenkoor, onder leiding van Stefan Kortfried. Thank you.

En dat was de aria voor jonge sopraan van het Tulser Knabenkoor. Recitatief nu. Deel 3 is een recitatief door de bas. De tekst die hij zingt: ik wil mezelf niet met Petrus vergelijken, want wat mij geruststelt en mij blij maakt, is dat Jezus mij niet heeft vergeten. Hij is niet alleen gekomen om de wereld te veroordelen. Nee, nee, hij wil zonde en schuld als bemiddelaar tussen God en mens voor deze keer delgen. En de bas vervolgt dan met een aria. En de tekst daarvan geven we nu gelijk maar vast mee. U bent ten bate van mij geboren dat ik geloof. Ik voel me gelukkig omdat u voor mij hebt betaald. Al valt de wereld bol uit elkaar, al spreekt de Satan mij tegen. Ik aanbid u, mijn verlosser.

En tot slot is er nog een koor. Dat wordt door allen gezongen dus. En de vertaling daarvan geef ik hier ook weer even door. In wie in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, die is al veroordeeld. Want hij gelooft niet in de naam van de enige geboren zoon van God.

Tot zover kantate 62 van Johann Sebastian Bach. Alzo had Gott die Welt geliebt, gebaseerd op de tekst uit Johannes 3, vers 16 tot 21. En deze kantate werd uitgevoerd door Consensus Musicus in Wien en het Tulzer Knabenchor onder leiding van Stefan Gottfried. We hebben nu nog even tijd voor mannenensemble Cantare onder leiding van André van Vliet destijds. Zij zingen twee nummers. Als eerste Le Seigneur est ma lumière. De Heer is mijn licht en mijn heil, wat zou ik prezen. En daarna op Psalm 23.

En zo komen wij weer zo'n beetje aan het einde van ons programma. Het programma U zei de glorie. Tot slot hoort u nog het lied De taak is hin, van Johann Sebastian Bach. Bachwerk op het Zeichnis 447, gezongen door een bas. En dat is dan ook meteen een mooie afsluiting van dit programma aan deze zondag. De taak is hin.

Bedankt voor het luisteren. Volgende week zondag 8 uur hopen we er weer te zijn met een nieuwe aflevering van U Zijt de Glorie. En die uitzending wordt dan verzorgd door Fred Lakenveld. Wij zullen er nu met een instrumentaal nummer uitgaan, het Adagio van Albinoni. Tot dan!

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3:00 waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: autistische stoornis is niet iets wat je zomaar geneest. Maar je kunt wel heel goed observeren en kinderen leren kennen. Maar er zit ook een heel stuk vertrouwen in. Samen zingen is intiem ook. En daarin stappen zetten, hoe klein ze ook zijn soms. Mm-hmm. Ik denk dat dat muziek mij daarvoor uitgekozen heeft, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Moment. Het wekelijkse zondagavondprogramma waarin ik telkens een nieuwe gast ontvang om te praten over de meest memorabele momenten uit zijn of haar leven en werk. Ja, en vanavond is dat weer eens iemand uit de muziekindustrie. Iemand die u misschien eens op het podium zag staan als min of meer vaste gitarist van singer-songwriter Gerard van Maasakkers. Maar die daarnaast nog zoveel doet dat we er de komende 2 uur wel mee zullen kunnen vullen. Een aflevering met zoals gebruikelijk een goed gesprek, maar daarnaast vooral deze keer dus veel muziek. Harry Hendricks, een warm welkom in Het Moment.
0: Goedenavond, dankjewel.
1: Harry, wat voor labeltjes kunnen we allemaal op jouw leven en werk plakken? Dat van gitarist, dat zit erop. Maar wat doe je nog meer? Even voor een eerste indruk alvast. Om te beginnen, ik vergat te vermelden dat jij ook een heel verdienstelijk singer-songwriter bent. Maar maak jij het lijstje maar even af.
0: Ik heb, toen ik mijn website bouwde, heb ik op een gegeven moment allerlei dingen bedacht van oké, waar kunnen mensen mij voor bellen? Ja, daar zit een stuk onderwijs in. Dus ik train onderwijspersoneel. Ik geef ook lessen. Dus ik ben ook een lesboer, om het zo maar te zeggen. Ik schrijf ook liedjes voor anderen. Dus er zit ook een soort componistenrol in. En als muzikaal leider ben ik alweer een aantal jaren bezig bij een theatergezelschap. Dus dat is ook weer een nieuwe poot voor mij. Althans, destijds een nieuwe poot. En die ik nu al een aantal jaren doe. Vanuit daar komen ook weer hele leuke nieuwe vragen weer mijn kant op.
1: Ja,
0: dus het lijstje blijft groeien, zullen we maar zeggen.
1: Een muzikaal duizend dingen doekje, als ik het samen mag vatten.
0: Dat is niet gek.
1: Oké, Harry, ik begin even bij het prille begin. Hè? Bij de kleine Harry. Wie is je vader en wie is je moeder?
0: Als je in Boksel mijn naam laat vallen en mensen zijn boven een bepaalde leeftijd, dan zeggen ze in het Boksels, ben ik er eentje van Piet. Mijn vader was een kleine man, was niet zo'n grote man, maar had wel zijn eigen politieke partij. En was jarenlang ook wethouder in het Bokselse.
1: Zijn eigen politieke partij?
0: Ja, de werknemerslijst. Het schurkte wel tegen het CDA aan, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Had wel een enorm groot sociaal hart. Zorgde ook enorm voor de gastarbeiders die destijds uit Antillen ook, maar ook Spanje, Turkije, Marokko. Mijn vader werd al snel een soort papa Piet. En er stond bij ons thuis voor de voordeur een hele rij mensen die rond etenstijd het nodig vonden om mijn vader om raad te komen vragen.
1: Ja, ja.
0: En dan liet hij zijn eten gewoon staan.
1: Nooit klaar eigenlijk?
0: Nee, die was altijd daarmee bezig.
1: Lijkt een beetje op muzikantenleven, maar daar komen we nog op.
0: Maar die kwam met zijn ouders uit het Limburgse Mijl. Met de honing. Mijn opa en oma, die werden allebei 100. Dus iets met honing. Ik denk dat hielp. Maar goed, de generatie van mijn vader, die hebben allemaal 50 jaar Caballero zonnefilter gerookt. Dus die is maar 74 geworden. En mijn moeder komt wel uit het Bokselse en was de dochter van de koster van de Petrus. Kerk. Allebei uit het nest van 9 en het nest van 10. Dus ik heb een grote familie gehad met veel, aan mijn moeders kant vooral, veel muziek ook. Ik was de jongste. Ik ben echt 5 jaar later na 3 boven mij gekomen. Dus dan heb je toch een soort jongste.
1: Dat heeft voor- en nadelen, hè?
0: Voor- en nadelen, ja, zeker weten, allebei. En het was een fijn nest. En we deden veel met onze familie, maar ook met de neven en de nichten. Ik heb daar mijn sport gehad en mijn middelbare school. En,
1: voor we daarover praten, op wie lijk je nou het meeste? Je vader of je moeder?
0: Als ik zo met mijn handen zo ga zitten, zeggen ze wel eens, oh, je hebt wel wat van je vader weg. Maar ik denk dat de meeste trekken wel uit de moedersfamilie.
1: En wat voor trekken zijn dat dan?
0: Daar zit dan muzikaliteit natuurlijk.
1: Was je moeder muzikaal?
0: Ja, die was muzikaal. Maar als die iets meer kans had gekregen. Ja. Die heeft altijd op het koor gezeten. En die kon tweede stem zingen. En die kon op de piano, speelde ze altijd 2 stukjes. De Furelize en de Blauwe Donau.
1: Ja, ja.
0: Daar konden ze dan stukjes van en dan stopte dat altijd ergens. En, maar eigenlijk daar heb ik wel eens gedacht van, goh, als jij nou toch iets meer tijd daarvoor gehad zou hebben in een andere tijd, dan
1: een
0: had
1: andere
0: ze
1: tijd,
0: want ze was echt wel muzikaal.
1: Maar ook huisvrouw neem ik aan en dan had je je handen vol, hè?
0: Ja, precies dat. Maar in ieder geval de muzikaliteit en er zit ook wel wat humor aan die kant. En wel een wat lichte persoonlijkheid kunnen zijn.

0: Ja, een moeder die Für Elise speelde. Ik praat vanavond met muzikale duizendpoot Harry Hendricks. De jongste uit een gezin van veel kinderen. Ja, Harry, daar zie je het boven jou allemaal gebeuren, hè?
1: Toen zij naar de middelbare school gingen, ging ik naar de basisschool zo'n beetje. En toen ik naar de middelbare school ging, toen waren zij al bezig met de uitzet. En met Tupperware-parties.
0: Dat zijn gapende gaten, hè?
1: En ja, dus die zaten altijd net een fase, of een andere fase. En ze hebben het ook op hun manier gedaan. En ik heb het al duidelijk op mijn manier gedaan.
0: Ja. Ja. Nou, jij bent muzikant geworden. Je noemt jezelf inmiddels een zelfstandige professional in muziek. In de breedste zin van het woord. Eerst wil ik even graag van je weten, was jij thuis nou de enige met die aanleg, ambitie en aanpak voor muziek?
1: Goeie vraag, want hoe komt muziek tot je, zeg maar? Ja, wij hadden een piano en een muzikale moeder. Ik ging wel op blokfluitles, zoals de meeste mensen vroeger deden. Dat een beetje met tegenzin, want noten lezen vond ik helemaal niet leuk.
0: Nee.
1: Mijn moeder zong dan de liedjes voor en dan speelde ik ze na. We hadden een schilder, die was 2,10 meter, die man. Die liep door de woonkamer.
0: Had geen ladder nodig.
1: Die had geen ladder nodig. Nee. En die hoorde mij spelen. En die heeft me een keer een dubbelzijdige mondharmonica cadeau gedaan. Hier, jongen. Volgens mij is dit voor jou wel iets.
0: Zo'n ding wat je altijd zag bij de hotshot trio's, hè? Dat ding, ja.
1: Exact.
0: Ja.
1: Dus dat was ook wel weer heel mooi. Maar mijn broer dus, die net boven mij, die van 5 jaar ouder... Die had een vriend die toen ook al als 14-jarige al heel leuk gitaar speelde. En die kwam bij ons. En ik zat er als jong broertje zo te kijken. Ik denk, oké, wat doet hij allemaal? Wat doet hij? En dan was mijn broer weg en dan sloop ik naar zijn kamer... om zijn gitaar stiekem te pakken en dan proberen zo netjes mogelijk terug te zetten.
0: Ja.
1: Had hij dan natuurlijk altijd gezien.
0: Bijna heiligschennis.
1: En toen kreeg ik er, denk ik, op mijn 10e of zo... kreeg ik ook een Spaanse gitaar. En op mijn 12e ben ik eens een keer wat gitaarles gaan nemen.
0: Hoe stonden je ouders tegenover die muzikale ambities?
1: Ja, je bent de jongste. Ja, ze lieten mij maar een beetje gewoon lekker varen. Gewoon de kant op die ik wilde. En dat is van de ene kant is natuurlijk prachtig.
0: Hoe lang duurde het nou voor je op de gitaar wat kon?
1: Dat ging toch best snel, want... Ik weet nog wel dat er een soort kamp was aan het einde van de basisschool. En dat ik en iedereen was een beste in iets.
0: Oh ja.
1: En ik was dan natuurlijk de enige trouwens ook, maar meteen dan ook de beste gitarist.
0: Je begon met begeleiden, neem ik aan. Van
1: ja, maar ik zong ook wel al liedjes.
0: Ja, ja.
1: Toen heb ik meegedaan met een kinderenvakantiewerk, zoals dat dan heette. Een talentenjacht. En toen had ik met het liedje Het Land van Maas en Waal had ik gewonnen. En het jaar daarop mocht ik nog een keer meedoen met twee vriendjes die dan op drums en op nog een gitaar. Met een mondharmonica om mijn nek.
0: Dan wordt het al wat, hè?
1: Ja, het was helemaal wat. En toen vonden we weer. Het was hartstikke leuk.

0: Dus het ging eigenlijk al wel vrij snel heel leuk. Ja, dan dingen, die gaan heel snel al richting heel veel muziek.
1: Vanaf welke leeftijd, misschien heb je het al gezegd hoor, dan heb ik het niet goed gehoord, maar van welke leeftijd ben je nou inderdaad bewust van muzikale aanleg? Of drang, moet je eigenlijk zeggen.
0: Nou, mijn ouders en mijn broers en mijn zus die zeggen misschien wel van al vanaf mijn derde, omdat ik altijd op die piano aan het klooien was.
1: Ja.
0: Die piano was op een gegeven moment ook een keer weg.
1: Oh.
0: Toen kwam er wel een keer een orgeltje terug. Dat ging dan ook wel weer op. En de gitaar die kwam natuurlijk. Maar ik denk dat ik echt wel gegrepen ben toen ik die vriend en mijn broer bezig hoorde. Denk ik, oké, dit vind ik...

0: Ik heb in het moment een aantal gitaristen gehad, intussen als gast. En ik vraag ze altijd maar weer van, waarom kies je dan voor een gitaar?
1: Wat ik van een gitaar altijd heel tof vind. Jij speelt toetsen ook, hè?
0: Mm-hmm.
1: En gitaar ook?
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus is, een gitaar is bij jou.
0: Dat is waar.
1: Die omarm je letterlijk. Mm-hmm. Ik bedoel, B.B. King noemt hem niet voor niks Lucille.
0: Ja, ja.
1: Je voelt letterlijk het ding tegen je lijf aan. Dus mm-hmm. die klank is gewoon heel dichtbij. Het is mobiel, je kunt het meenemen. Dat vond ik ook een,
0: ook heel, belangrijk, ja.
1: ook een heel groot voordeel. Maar ik denk dat ik die klank gewoon meteen...
0: Ja.
1: Ik speel ook nog steeds heel veel op een nylonsnarige gitaar. Ook, ja. ook steel en elektrisch natuurlijk. Maar echt de nylonsnarige Spaanse gitaar. Ik heb ook een Godin-gitaar, die is dan versterkt.
0: Nou, nylonsnaren geven meer expressiemogelijkheden, hè? Je kunt er net iets net lekker erop duwen en net lekker er.
1: Ja, ik vind hem fijn.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat het dan is.

0: Kamer in mijn hoofd was dat van Harry Hendricks, mijn gast van vanavond in Het Moment. Ja, een klein stukje. We keken als het ware alvast stiekem even om de hoek. Want er komt nog veel meer van deze muzikale manier. En dat ruimt ook nog.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Wow.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor Het Moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbedtijd.
3: Hey, ik heb een kleindochter die heeft de muzikale genen van opa, denk ik. Tot een jaar of zes zat ze aan elk instrument wat ze hier in de studio maar te pakken kon krijgen. En dat waren er nogal wat. Ik heb uiteraard geprobeerd om haar daarin te stimuleren. Mm-hmm. Maar moest wel ervaren dat zij niet zo veel zin had om gestimuleerd te worden. Hey, de kinderen zijn erg eigenwijs op dat punt. En ja, daarmee eigenlijk aan het punt dat jij wel herkent misschien. Trotse ouders en grootouders die... Ja, high hopes hebben van de muzikale ambitie van hun kinderen en kleinkinderen. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat ze zich op dat punt heel graag rijk rekenen.
4: Mooi dat je dat zegt. Mag ik erop reageren?
3: Ja, natuurlijk.
4: Mijn zoon die speelt, of ze hebben allebei mijn kinderen, ik heb er twee, hebben allebei van de zevende tot de elfde of twaalfde pianoles gehad. En ik heb altijd met hun gezongen en muziek gemaakt, noem maar op. Nou, op een gegeven moment komt de middelbare school.
3: Over.
4: Einde oefening. Ja. En ze hielden wel van muziek en die zaten te tekenen en die zongen alle thema's met Aero Jazz mee. Dus het zat wel in hun systeem, denk ik. Dus ik denk dat dat toch die paplepel is. Maar bij mijn zoon is het pianospelen heel erg teruggekomen. Dus die is weer les gaan nemen.
3: Kijk aan.
4: Die speelt jazz en die speelt allemaal prachtige dingen die hij leuk vindt voor de hobby.
3: Ja, ja.
4: Hij hoeft ook zeker niet. Maar ik sprak hem van de week nog en ik zei van, ik was wel eens bang dat ik ofwel te veel erin gestopt had. Drang of dwang van
3: stimulans.
4: Mij. Of juist te weinig.
3: Ja, ja.
4: Want had ik niet meer moeten doen.
3: En wat vond
4: hij? Hij zei nee, niks van beide. Want het is toch iets wat je zelf moet...
3: Dat is het, hè?
4: Moet grijpen.
3: Ja,
4: ja, dat gaat een klik. Er gaat een ding om in je hoofd.
3: Ik heb een buurman hier en die heeft ook een kleindochter. En op een gegeven moment belde hij aan en zegt... Jij speelt toch een beetje gitaar?
2: Ja.
3: Hij zegt, ik heb een kleindochter en die wil graag gitaar leren spelen. Ik zei, oké, stuur ze maar een keer langs.
4: Mm-hmm.
3: Nou, en dan gaat ze daar zitten en je doet de drie akkoorden voor... Hè, waarmee ze dan al heel veel liedjes kan zingen.
4: Ja.
3: En je zingt wat voor en je maakt een videootje van hoe de vingerzetting is en dan wat de andere hand doet. En ze zei, nou, ga maar proberen. Ja, maar één liedje. Ik zei, ja, maar als je dit één liedje kan, dan kan je er ineens 3000.
4: Mm-hmm.
3: Want met drie akkoorden kom je de wereld rond, bij wijze van spreken.
4: Ja. Ja.
3: Ze ging wat aarzelend weg. En ik denk, daar hoor ik nooit meer wat van. Toen kreeg ik nog één telefoontje van haar. Kunt u ook een videootje maken van wat de rechterhand doet?
4: Ja.
3: Dus ik heb een aantal, dat was op
4: slagjes,
3: ja, slagjes voorgedaan, diverse ritmes en zo. En daarna niks meer gehoord. Dus ik sprak de buurman na verloop van tijd. Ik zeg, hoe? Hij zei, nee, dat is, ze zag wat er allemaal voor moest gebeuren en nee.
4: Oké.
3: Dus dan is dat toch wel jammer.
4: Ja, nou, ik vraag wel eens aan als iemand, want ik krijg zelf wel eens zo'n soort vragen natuurlijk, dat mensen denken van, oh, hè, want ik heb wel eens wat lesgegeven thuis. Mm-hmm. Dan kwam er wel eens een kind, of een ouder die belde dan op van, goh, ja, onze D&D, die wil graag, ik zeg, wat wil die? Ik zeg, wil die echt gitaar spelen of wil die beroemd worden?
3: Precies.
4: Ja, het vraagt wel een commitment en een 10.000 uur verhaal.
3: Ik denk dat je de koorts moet hebben.
4: Ja, nee, maar je moet dat dus echt willen.
3: Ja.
4: En je moet er ook de moeite voor willen doen. En ik maak wel eens de grap als mensen vragen van, wat voor werk doe jij? En zeg van, nou, als ik alle uren die ik in dat stuk houd met snaren vandaag terugbetaald zou krijgen in het minimum jeugdloon.
3: Hoef je niks meer te doen.
4: Nee. Nooit meer te werken, nee. Want ik heb er zoveel tijd in zitten. En zoveel lol ook en liefde, dat dat vanzelf ging. Dus ik heb dat nooit als werk ervaren.

0: My Guitar was dat, van de one and only James Taylor. Ja, die weet intussen wel wat gitaarspelen is, maar als je zover wilt komen, dan moet je daar toch wel wat voor doen, Harry.
1: Er zit wel één dingetje tussen misschien, want er zijn ook mensen die heel graag muziek maken, maar die willen daar geen werk in hebben. Dus die hebben daar de hobby in en die stoppen daar tijd in en geld in en nog meer geld en mooie spullen. En die zijn ook zielsgelukkig.
0: Nee, in de hobby-sfeer dus, hè?
1: Er zijn zelfs mensen die willen helemaal niet optreden, want die krijgen daar alleen al
0: koorts van.
1: Al buikpijn van, ja. Dat.
0: Ja,
1: dus nee, maar dan zit er dus niet zozeer een bedrijfsvoering achter.
0: Nee, het ging niet om de bedrijfsvoering, maar het ging meer wel als je wilt slagen in het algemeen, in wat je ook doet. Hè, dan zijn dat...
1: Maar er is ook een aanpak van nodig.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: helemaal mee eens.
0: Ja. Nou, op je 11e zou je gitaar krijgen van Jos de Wilde. Die ken ik als een fervent bluesgitarist. Maar hij zou jou notabene lesgeven in klassiek gitaarspelen. Opmerkelijke combinatie, want ja, laat wel wezen, bij klassiek liggen de nootjes over het algemeen vast. Bij jazz en blues is het omgekeerd het geval. Ja, wat voor man was Jos de Wilde en wat leerde je van hem?
1: Jij kent hem? Wild Man Blues Band?
0: Ja, zeker, precies.
1: Nou ja, Jos die gaf les en ik wilde graag les. En wij klikten wel. Was altijd heel leuk. Ik wilde echt wel gewoon goed gitaar leren spelen. Dus ik ben ook wel echt... Hij was er ook heel serieus in, hoor. Want hij gaf ook echt wel goede klassieke les. Ja. Maar als hij de kans kreeg...
0: Dan ging hij los.
1: Dan gingen we ook even samen lekker even aan het eind van de les nog even wat jammen. Dat was altijd heel leuk. Hij heeft me echt wel de goede beginselen bijgebracht. Want ik merk dat de klassieke onderkant aan mijn techniek, zeg maar, die heeft me wel heel veel zinnigheid geboden in het spelen. En gemak en trefzekerheid en klankmakerij en dat soort woorden. Dus daar ben ik ontzettend blij mee.

0: Friend was dat van de Wildman Blues Band van gitarist Jos de Wilde. Hij was gitaarleraar van Harry Hendricks, mijn gast van vanavond. Harry, ik kan aardig meekomen op een aantal instrumenten, maar ik heb nooit echt les gehad. Lees ook geen noten bijvoorbeeld. Nou, dan weet ik dat er een heleboel beroemde gitaristen zijn, die hebben dat ook niet. En die zijn toch heel leuk terechtgekomen. Maar op een zeker moment, dan loop je toch tegen een glazen plafond aan, of niet?
1: Op een instrument à vue alles kunnen spelen wat er op de noten staat, is een skill.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is super fijn als je dat kan. Op gitaar kan je de noot E op vier plekken pakken. Mm-hmm. Wat het à vue lezen soms wat moeilijker maakt, zeg maar. Dus ik ben geen watervlugge die dat allemaal doet. Maar de muzikale theorie in je hoofd hebben en snappen wat daar gebeurt, met een stemvork vanuit die A 200 liedjes moesten kunnen zingen. Mm-hmm. In de goede toonsoort. Mm-hmm. Maar ook op do, re, mi.
0: Ja.
1: En dat was voor mij een hele goede leerschool. Daar zou ik iedereen aanraden van, zorg dat je kunt solmiseren, zo heet dat dan. Hè?
0: De structuur, hè?
1: Het is voor mij logisch. En dan hoor ik iets en denk, oh, dus dit. En dan kan je het spelen, maar ik kan het ook snappen.
0: Naast je gitaarles, Harry, ging jij in allerlei bandjes spelen. Kilometers maken op het podium. Ja, wat voor bandjes waren dat en naar wat voor een muzieksoort ging je voorkeur uit?
1: Ik ben wel altijd een soort allesvreter geweest, denk ik.
0: Ah.
1: Rond mijn 17e of zo hadden we een leuk bandje. Wij speelden funk.
0: Ah, ja.
1: Dat was toen helemaal de bom met een bassist die met zijn duim natuurlijk losging. Maar het was een heel leuk bandje. En we hadden ook echt wel op leuke feesten en schoolfeesten en zo speelden. Dus dat was hartstikke fijn. Maar het moest allemaal uit het hoofd spelen. Dus die kilometers, qua liedjes kennen en kunnen, dat hielp wel natuurlijk.
0: Ja.
1: In allerlei toonsoorten. En dan speelde er weer een trompet mee.
0: Ja.
1: En dan moest het zus en dan moest het zo. En die band die kon ook jaren 20 jazz spelen op een gegeven moment.
0: Maar je doet ook dingen op als discipline en ervaring met het publiek.
1: Ja,
0: van
1: dat
0: aanvoelen van wat een zaal wil en of ze het leuk of niet leuk vinden.
1: Ja.
0: Rond je 18e zou je toelatingsexamen doen voor het Tilburgs Conservatorium. En je zou gitaar lichten muziek gaan leren van Peter Mingaerts. 1, 2, 3, 4.
1: Vond toen persoonlijk dat ze al een beetje in hetzelfde fuikje werden geduwd. Het was allemaal een beetje jazz en bebop.
0: Dat is ook wel heel specifiek dan weer.
1: Voor mij was het te specifiek. Dus na 2 jaar ben ik daarmee opgehouden.
0: Wat heeft die conservatoriumperiode nou opgeleverd voor jou?
1: Nou, ik leerde in ieder geval de wereld kennen van de professionele muziek. Ik heb hele fijne mensen leren kennen. Maar ik zag mezelf ook niet als docent gitaar. Ik wil eigenlijk muziek op een andere manier of een bredere manier kunnen inzetten. En toen ben ik wel gaan zoeken van, ja, maar welke studie wordt dat dan? Toen werd het een soort combinatie cultureel werk, maatschappelijk werk, sociale academie.
0: En waarom werd het dat?
1: Omdat ik daar wel ook een soort noodzaak zag. Ik wilde ook wel iets belangrijks doen. Dus misschien dat die sociale kant van mij, mijn vader daar toch wel en mijn moeder daar toch wel een klein handje in heeft gehad. En toen vond ik als werkgebied de psychiatrie toch wel het meest boeiend. En toen heb ik in de psychiatrische deeltijdbehandeling jaar of 10 gewerkt. Ik vond het wel super boeiend om met groepen te werken, met mensen te werken, met mensen met een krasje of mensen met een probleem of mensen met pech in het leven. Dat gaf me ook wel zin.
0: Dan is muziek al gauw te smal.
1: Ja, maar dat andere, dat gaf me wel heel veel nieuwe kennis en werken met groepen. En met,
0: vertel daar eens wat over. Hoe moeten we ons voorstellen?
1: Stages, dat ging. Dan zat ik op een opnameafdeling in koude water in Rosmalen.
0: Uh-huh.
1: Op een opnameafdeling waar het er soms echt helemaal echt gek werden van de drukte en de spanningen en zo. En dan pakte ik een Spaans gitaartje en dan ging ik wat zitten.
0: Wat waren dat voor mensen?
1: Mensen met allerlei psychische nood en psychiatrische ziektebeelden.
0: Mm.
1: Die opgenomen waren in verschillende settings. Dus dat kon helemaal gesloten zijn of half gesloten. En die hadden ook overdag therapieën en dagbesteding en allerlei dingen. Daar werkte ik in de activiteitenkant, zeg maar. En toen ik klaar was met die studie, toen had ik meteen eigenlijk een baan bij een psychiatrisch ziekenhuis in de grote rivieren in Gorinchem. En toen kwam ik op de deeltijdbehandeling terecht. Daar hebben we zulke mooie groepen gehad. Ja, er gebeurde echt van alles. Het was super leerzaam. Het was gewoon levenslessen waar je gewoon bij was.
0: Was die hele muzikale ervaring die je had opgedaan, was dat nou niet een prachtig handvat om die mensen te bereiken in het gevoel?
1: Absoluut. Ja. Dus toen kwam het weer terug. En toen voelde ik weer van waarom ik die muziek ook weer nodig had. When fate takes over.
0: Takes over you. is dankbaar werk, denk ik ook. Omdat ja. Of als je muziek maakt, is dat op een podium waar dan ook. Dan is dat op dat moment voor het publiek ter plekke. En daarna ga je koffie drinken of een biertje en is het voorbij.
1: Ja.
0: En dit is natuurlijk iets wat je elke dag opnieuw meemaakt.
1: Ja.
0: En je elke dag opnieuw voor andere uitdagingen stelt.
1: Ja, en ik denk dat ik daar, dat muziek mij daarvoor uitgekozen heeft, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik dat moet doen.
0: Nou, met autistische kinderen. Mijn zoon is autist, dus ik weet er een beetje van.
1: Oh, ja.
0: En ik ken nogal wat mensen die dat zijn. Nou, is autisme is een heel breed vlak. Hè.
1: Ja, dat is een spectrum, niet, hè?
0: Ja, daarom. Maar dan moet het allemaal volgens de regeltjes. Hè. Het moet zo en het kan niet anders. En vooral geen onverwachte dingen, want dan klopt het niet meer. Hoe vond je dat om daarop in te breken? Want dat doe je eigenlijk dan toch?
1: Een klein beetje. Muziek is natuurlijk wiskunde, muziek is ook structuur. Iets wat je kunt verwachten,
0: ja.
1: Maar je kunt binnen muziek natuurlijk ook improviseren. En ook onverwachte wendingen maken. En spanning en ontspanning, dat is voortdurend met elkaar gaande, breder toe te gaan passen.
0: Kon je daar ook stappen maken met die jongens, meisjes?
1: Vooral in een beetje losser worden in het leven, denk ik. Ik denk dat dat het belangrijkste is. We waren soms, vonden we dat we de omgeving aan het behandelen waren in plaats van het kind. En als de omgeving klopte, dan was het voor het kind goed.
0: En hoe gaat het dan? Want het is in die zin wat onorthodox natuurlijk, dat je vanuit die achtergrond dit doet. Je had ook collega's, neem ik aan.

0: gewoon perfect.
1: Kan je ook iets over resultaten zeggen? Nou, die kinderen zijn dan een bepaalde periode onder behandeling, zeg maar even. Van jou in dit geval. Wat heb je daar zien ontstaan?
2: Eigenwaarde is natuurlijk een heel groot goed. Nou, als je daar al een heel stuk aan kunt bijdragen. Er zaten ook wel kinderen bij die echt wel skills hadden, ook op muzikaal vlak. Die echt, omdat ze ook zo goed specifiek konden kijken en nadoen, zeg maar.
1: Ze kunnen ook heel geconcentreerd zijn, hè?
2: Ja.
1: Dat
2: ja.
1: is het.
2: Ja, maar er zaten erbij die prachtige dingen konden. Mm-hmm. Alleen wisten ze niet goed wat ze ermee aan moesten, zeg maar. Dus ja. je kunt ze dan richting geven. Ik denk dat dat een soort behandeling is. Want wat we ook merkten als die jongeren daar, als ze naar een andere woonvorm gingen, dan moesten we ook weer zorgen dat datgene wat wij opgebouwd hadden, dus die hele omgeving, die was eigenlijk bijna mee om ervoor te zorgen dat het voor die kinderen op de nieuwe plek ook weer...
1: Lukte dat dan ook?
2: Moeilijk soms.
1: Ja.
2: Was een andere setting, of een kleiner huis, of veel meer vrijheden. Of,
1: met alle onzekerheden van die natuurlijk ook.
2: Ja. En dat geldt natuurlijk voor al onze kinderen die het huis uitgaan, op kamers gaan. Het is allemaal leren en op je bek gaan. En.
1: Je had het over mensenkennis, hoorde ik je net zeggen. Ik kan me voorstellen dat het werken met groepen je van pas komt als je voor een volle zaal met mensen staat. Of is dat nou helemaal niet zo?
2: Dat is helemaal waar. Het gaat er niet om dat ik die mensen dan allemaal ken. Ik denk wel dat je een bepaalde gevoeligheid ontwikkelt.
1: Tunen, hè? Eigenlijk.
2: Ja, tunen om eventjes te zien. En het is misschien wel leuk om dit te vertellen, dat ik een keer een workshop op een school aan het doen was. En een van de ouders, een van de vaders, die was aan het filmen. Dus die liep al die klassen rond. Ik was met de groep bezig. Die komt daarna met het opruimen, komt die zeggen van Harry, dat is leuk wat je daar doet met die groepen. Doe je goed. Maar misschien een tip. Oké.
1: Ja, kom maar.
2: Nou, kom maar dan. Zeg, kom maar door. Hij zegt, misschien de volgende keer als je gaat optreden, want hij wist wel dat ik ook wel speelde. Hij zegt, neem eens even de tijd om eens te kijken wie er allemaal is. Even niet allemaal meteen kletsen. Kijk eens wie er is. Ik heb het een paar keer toegepast met een cursusgroep. Of in een theaterzaal. En kijk even dus rond wie er is.
1: Grappig dat je dat zegt. In mijn docententijd deed ik iets soortgelijks. Voordat ik aan de eerste les zeg maar, begon bij zo'n groep, dan zei ik, kijk eens naar je buurman of je buurvrouw. Stem eens even af met elkaar waarom je eigenlijk hier zit. Mm-hmm. Waarom ben je eigenlijk hier naartoe gekomen?
2: Ja.
1: En dat liet je ze dan vertellen. En dan was soms de helft van de sessie al om. Maar dan had je op slag, zij hadden jou aanpak herkend. Of,
2: ja.
1: en, maar ze hadden ook elkaar gekend. Dat werd perfect als je dat gewoon op die manier doet.
2: Maar het is gewoon tijd ervoor nemen. En,
1: zeker.
2: Nou, en als je inderdaad ook een verhaal bij liedjes hebt, helpt dat ook
1: wordt
2: wel.
1: Wordt het herkenbaar.

0: Wie ben je? Iets wat we elkaar veel te weinig vragen eigenlijk. Harry, na jouw werk in de psychiatrie zou je iets met schoolmuziek gaan doen?
1: Ik had toch de behoefte om toch weer meer met muziek te kunnen doen. Ja. En ook als een soort gediplomeerd figuur daar toch ook wel met recht dat te kunnen doen. En toen dacht ik van nou, maar als ik nou bij schoolmuziek kijk, dan mag je lesgeven in wat je wil, waar je wil, met wie je wil.
0: Toch wel raar, want je zei net nog van ja, ik zag mezelf nog niet direct voor de klas staan als docent. En dan nu
1: nee,
0: toch?
1: Niet als gitaardocent.
0: Oh. Ah, zo. Okay.
1: Ik wilde niet per se in de muziekschool leerling erin, leerling eruit. En nou, daar heb ik niet zoveel zin in.
0: Nee.
1: Maar dat lesgeven, ik ben wel iemand die graag dingen uitlegt.
0: En wat doe je dan als je voor zo'n klas staat?
1: Dat kan vanuit een methode zijn, dat kan vanuit een...
0: Ja, is dat zo, werk je vanuit een methode?
1: Dat kan. Er zijn methodes die alle domeinen van de muziek zeg maar behappen. Hè, dus het spelen en het zingen, ontwerpen, het vastleggen van muziek. Nou ja, dat allemaal.
0: Maar wat maakt schoolmuziek dan anders dan individueel onderwijs?
1: Ja, toch weer dat werken met groepen. De groep heeft ook kracht.
0: In zo'n klas zitten er natuurlijk geen mensen die al iets kunnen op muzikaal gebied, of wel?
1: Een enkele keer. Ja, ja. Dat wordt wel minder. Ja. Ik doe dit nou ook alweer een jaar of 20, 25. Als ik aan zo'n klas vraag wie doet er iets actiefs met muziek, dan bedoel ik niet alleen of ze een instrument spelen, maar mag ook dans zijn of iets
0: ja,
1: anders.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar dan gaan er wel iets minder vingers omhoog dan 25 jaar geleden.
0: Dat is pas te gaan dan nog, hè?
1: Ja, dus ik zie daar ook wel een noodzaak. En een stuk van mijn werk is ook om weer met groepen leerkrachten te werken. Om hen weer te enthousiasmeren om toch weer eens iets meer met muziek te doen. En niet alleen de vakdocent die eens in de twee weken langskomt het te laten doen. Dus daar zie ik wel heel veel lol en plezier nog in. En dat doe ik inmiddels ook alweer lang. En met groepen kinderen werken is natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Nou, tot zover even die muziek en de schoolmuziek en ja, het werk in de psychiatrie. Even terug naar jouzelf. Je had intussen een partner gevonden wat tot een vaderschap zou leiden. Was dat een beetje te combineren met al je drukke werkzaamheden?
1: Dat is ook een goede vraag weer. Ik weet nog wel dat ik in die partycentra speelde en zo. En toen hadden we op een gegeven moment een deal. Dat we iedere zaterdag zouden we dan als vaste band. En mijn vrouw woonde nog in Utrecht op kamers. En ik zat in Breda op kamers. En nou goed, ze waren maar van alles aan het doen. En ik zeg tegen haar, we hebben het rond. Ik zeg, we hebben nou een mooie klus. Op zaterdag gaan we dan op die avonden spelen en de dingen. En ze kijkt me aan en zegt, iedere zaterdag?
0: Ik hoorde het zeggen, ik herken dat, ja.
1: En toen pas dacht ik van, ja, eigenlijk wel.
0: Dat is toch vanzelfsprekend.
1: Ja, maar goed, we zijn inmiddels 40 jaar verder. We hebben elkaar in ieder geval altijd de ruimte gegeven in alles. Zij ging wel eens een keer op studiereis of andere dingen doen.
0: Wat deed zij?
1: In de reisbranche. Dus al een hele trouwe medewerker van D-Reizen. Ik denk als je elkaar de ruimte geeft in alles, dat je het heel lang met elkaar kunt
0: in de muziek werkzaam zijn, we zijn het allebei. We zullen het ook eens zijn over het feit dat vrouwen heel vaak toch wel een storende factor zijn in die zin. Dat ze zeggen, ja, moet dat zoveel tijd vergen? Of weet je wel niet wat dat kost? En waar leidt het nou allemaal toe? Dus vrouwen zijn niet altijd in stimulans.
1: Ja, dan heb ik een andere, denk ik toch. Want ja, die heeft dat nog nooit gevraagd.
0: Nou, dat is een zegen, hè, toch?
1: Nou ja, dat is... Ik had een leuk boekje gelezen van Aaf Brand Kostjes. Die schreef, de titel van het boekje was, gun elke kabouter zijn eigen boekje.

Janemien Knossen was dat met een Engelse versie van een klein liedje van Herman van Veen, waar ze al jarenlang als violiste en zangeres mee op het podium staat. Waar ben je?

0: Het zou op een gegeven moment zou het je baan opleveren. En daarvan zeg je zelf, die past eigenlijk als een handschoen.
1: Een vriendin van ons die zag in de krant staan, consulentmuziek was dat. Er staat hier in de krant, zegt ze, staat in neon te knipperen Harry Hendrix. Dit moet je eens lezen. En toen stuurden ze me dat toe. En toen heb ik daar op een gegeven moment gesolliciteerd.
0: En wat was dat voor een baan?
1: Dat is een baan bij Theater De Nobelaar. Dat zocht ze een consulentmuziek.
0: Wat doet zo'n man dan?
1: En die man of vrouw die ondersteunt het onderwijs eigenlijk met dat vak muziek. Dus eigenlijk wat ik ook heel graag wilde doen.
0: Ja, hoe zag jouw dag eruit met De Nobelaar dan? Wat moet je ervoor stellen?
1: Nou, dat is door de jaren heen wel een klein beetje veranderd. Er is een hele periode geweest waarin de consulent en de trainer zijn geweest. Dus hele schoolteams, training in de klas, één op één met de leerkracht. Die tijd met cultuuronderwijs met kwaliteit, die CMK-regelingen van het onderwijs of van de overheid uit. Dat is een beetje veranderd, want scholen krijgen steeds meer op de bordje, zeggen ze wel eens ook.
0: Ja, de budget is afgeroomd, hè?
1: Nu is het meer op projectbasis. Er is dus heel veel vrijheid om ook nieuwe ideeën, nieuwe werkvormen te bedenken die weer in deze kant passen. En er zit ook een sociale kant weer aan, wat ik belangrijk vind. Dus het moet wel ergens toe leiden.
2: Zing Nederlands met me. Nederlands met me.
3: Hallo lieve mensen. Wij staan hier in de lege theaterzaal van De Nobelaar in Etten-Leur. Er gaat er iets ontzettend leuks gebeuren hier in deze zaal.
4: Het evenement Zing Nederlands met me is bedoeld voor mensen die willen oefenen met de Nederlandse taal en die houden van zingen.
3: We gaan aan de slag met een liveband en zingen met elkaar Nederlandstalige liedjes. Dus geen enkele reden om dit te missen.
5: Als het golf.
6: Heel fijn aan vindt is dat we hier vandaag met 40 verschillende nationaliteiten hier bij elkaar zitten. Dat vind ik echt fantastisch.

0: Ik wil nog even terug naar jou persoonlijk. Ik vergat dat net te vragen. Jij zou een reisbureau tegenkomen op je levenspad. Maar hoe ging dat? Hoe kwamen jullie elkaar tegen?
1: Ik heb een liedje dat heet Als jij niet daar was geweest. Uit een liedje van Dolly Parton. Die heeft een liedje geschreven. If you hadn't been there, I wouldn't be here. Vond ik een mooie zin. Ik was niet aangenomen voor het conservatorium in 85. En toen ging ik in januari 86 in dienst. Met een longontsteking. Dus na 2 dagen mocht ik alweer naar huis. En toen was het carnaval. Brabant. Mm-hmm. En ik ging op zondagmiddag naar het café. Mijn vrouw die zat nog in haar eindexamenjaar en moest eigenlijk leren, maar had geen zin meer. En die moeder die zegt, ik breng jou wel eventjes naar de kroeg. En wij komen elkaar tegen. We hadden elkaar nog nooit gezien. En het is gewoon die middag tegen elkaar aangebotst. If you hadn't been there, I wouldn't be here. Ja. Als jij niet daar was geweest, was ik nu niet hier. En zo zijn onze leven. Ja goed, zij ging wel studeren en ik ging studeren. Ja. We hebben wel van alles gedaan. Maar we hebben elkaar eigenlijk nooit meer echt losgelaten.
2: Nee, ruim 14.000 dagen gingen voorbij sinds dat bruin café.

0: jullie hebben intussen twee kinderen, begrijp ik.
1: Ja.
0: Maar met zo'n kameel zou ze gewoon wel heel memorabel momenten aandienen. Wat was er aan de hand?
2: Nou, dat was wel eventjes spannend. Die bleek na wat consultatiebureau bezoeken een wat hart inefficiëntie te hebben, zeg maar. Dus te weinig zuurstof in zijn bloed. Toen was hij nog maar een half.
0: Oei.
2: Van het bureau naar de huisarts, van de huisarts naar de kinderarts. En dan zo zit je ineens in het ziekenhuis. En blijkt dat er met wat foto's een AVSD was geconcludeerd. Dat was een atrium ventriculair septum defect. Gaatjes tussen de boezems en tussen de kamers.
0: Ja, ja.
2: En een van die twee die is vanzelf wel gedicht, doordat hij groeide, maar die andere niet. Dus dat moest geopereerd worden. Dus die is gewoon, toen hij een jaar was, toen hij iets groter was, in Utrecht geopereerd. Open hartoperatie.
0: Zo.
2: Ja, dit overkomt je gewoon. En je gaat gewoon mee in de rollercoaster van...
0: Hoe reageerde je in eerste instantie als je dat nieuws krijgt op je bordje zo van...
2: Ja, ik denk dat ik in die tijd ook al wel een paar tinten lichter ben geworden. Want je maakt je wel druk. Maar wat ik al zei, je bent zelf nog jong.
0: Hmm.
2: Je stapt er gewoon in en je gaat gewoon doen. Net zo goed als dat je een kind krijgt, het eerste kind wat je krijgt. En je denkt, oké, hier moet ik nu komende 20 jaar, 18 jaar moet ik hier 24/7.
0: Ja.
2: Is dit mijn dingetje nu?
0: Ja, ja.
2: En die tweede die kwam er gewoon bij. En we hebben dat gewoon gefixt met elkaar. En we zijn de wetenschap, alles wat er omheen hangt, enorm dankbaar dat dat allemaal kan.
0: Ja,
2: ja, we waren er wel samen in, zeg maar. Maar het was pittig.
0: Ja.
2: En ik zie ons nog in het Ronald McDonald huis rondlopen met zo'n walkie-talkie waar we opgepiept zouden worden als het klaar was. Ik zie me nog in die huiskamer steeds als een hyena rondjes lopen. Van,
0: ja, want een uurtje of zes ben je wel bezig, denk ik.
2: Ja, dat duurde allemaal en dat duurde. Dan lig je op de IC en ik zie me daar nog staan en dat de IC-verpleegkundige zegt, meneer Hendricks, helpt u eventjes mee? Ik zeg, wat moet ik doen? Gewoon je kind wassen, zegt hij.
0: Oh.
2: Ik zeg, ja, maar er zijn allemaal slangen aan. En, kom maar zitten. Ik kreeg washandje en ze lieten me gewoon eventjes mee helpen. En,
0: betrokkenheid, hè?
2: Ja, mooi. Dus ik heb ook die kant van de gezondheidszorg ook even leren kennen. En het was natuurlijk heel erg spannend. Maar net zo goed als met al die andere spannende dingen in je leven. Daar kom je dan weer doorheen. We hebben gelukkig niet echt een pijngeheugen. Waardoor de ellendigste ellende misschien achter ons blijft. En gelukkig liep het goed af, laten we eerlijk wezen. Dat had ook anders gekund.
0: Maar een memorabel moment was het zeker.
2: Ja, zeker. En dan ben je wel even extra zuinig op je kinderen.
0: Die kinderen van jou, zit daar enig spoor van muzikaliteit in?
2: Ze hebben allebei wel zeven jaar ongeveer, zes, zeven jaar pianoles gehad.
0: Oh ja.
2: Nee, van de zeven tot de vijf, een jaar of vijf.
0: Moest dat of wilden ze dat?
2: Nee, dat wilden ze wel. Vonden ze ook leuk. En, maar goed, richting middelbare school dan zie je dat een beetje verwaterd soms. Of zelfs even afneemt. Nou, mijn dochter heeft uiteindelijk nog wel eens wat gezongen voor de lol. Hmm. En mijn zoon die heeft al iets meer piano gedaan. Dus die is aan het eind van zijn middelbare school kwam de piano weer in zijn leven. En heeft hij wel weer wat les genomen. Houdt van jazzmuziek en van allerlei andere muziek.
0: Heb je met je kinderen al iets gedaan op dat gebied? Iets productiegewijs?
2: Ja, wel in de huiselijke kring. Nou ja. Niet dat we iets hebben gepubliceerd, maar wel, zeker.
0: Ik heb dat bij mijn dochter gedaan. Ik heb een cd gemaakt met haar. En twee eigenlijk. Ik vond dat wel heel apart, want ik was gewend als producer op te treden, maar dan sta je er ook als vader.
2: Ja, ja, ja.
0: En na drie pogingen, dan loopt ze huilend weg, want hij is helemaal geen zin meer in dat gedoe. Dan komen er nog andere dingen aan de orde, wat je moet inzetten, dan dat je een dwarse zangeres of zanger hebt die wegloopt.
2: Eens.
0: Die kan je gewoon terugroepen en zeggen, hey, kom eens even, doe eens even op. Maar dat zijn dus wel dingetjes. En dat is een hele aparte. Is dat als je dus met je kinderen muziek maakt.
2: Ja.
0: En in mijn geval was dat met een doel, want er moest een cd komen.
2: Ja.
0: En ja, ik vond dat heel bijzonder. Dat vond ik eigenlijk het meest bijzondere van de hele cd maken.
2: Snap ik. Things are all of my jokes are corny. Convicts, boobies are making her horny. She likes ketchup on her scrambled eggs. She swears like a sailor when she shaves her legs. She takes a licking.

0: Arie, dit programma draait om sleutelmomenten. Dat zijn de memorabele momenten in het leven of het werk van de gast. Heb je zoiets van, ja, nou ja, als het daarom gaat, heb ik nog wel een verhaal.
1: Nou, ik vond het wel erg leuk dat ik speelde met Rinus Rijmakers in een van mijn bandjes. En Rinus Rijmakers was al jarenlang bassist bij Gerard van Maasakkers. En op een goed moment zocht hij een gitarist en zijn Rinus goh. Gerard, misschien moet Harry eens bellen. Toen belde Gerard mij op met de vraag, kan jij tweede viool spelen?
0: Wat zei je, dan heb ik twee snaren te veel.
1: Daar bedoelde hij uiteraard mee. Ja, kan jij als sidekick op het podium iets in mijn bandje betekenen? Ik zeg, nou, zeg, dan moeten we dan maar eens gaan proberen.
0: Ken je hem?
1: Ik kende hem wel en ik had ook wel eens wat liedjes van hem uitgezocht. Ook met een neef van me waarmee ik wel eens speelde. Dus ik wist wel wie het was. En ik wist natuurlijk dat Rinus met hem speelde. Maar toen speelden ze nog niet zo vaak. Maar het sleutelmoment zit hem in die zin er wel in. Dat via het spelen met Gerard en met de nieuwe muzikanten die ik daar leerde kennen. Theaters waar we allemaal kwamen. Er ging wel een nieuwe wereld weer voor mij open, denk ik.
0: Dat was de vaste mannenband, hè?
1: De vaste mannen, ja.
0: Ja, duidelijk. Hoe verliep dat? In eerste instantie, je staat dan met Gerard ineens op het podium. Hoe gaat dat? Voelden jullie elkaar gelijk aan? Niet alleen muzikaal, maar ook gewoon relationeel. Ging dat goed?
1: Ja.
0: Soepel?
1: Ja, kijk, het is heel duidelijk dat Gerard zijn plan heeft. En zijn, zijn liedjes en zijn feestje. En daarom vroeg hij ook aan mij, kan jij tweede viool spelen?
0: Ja, duidelijk.
1: Maar het is altijd op een hele prettige, vriendschappelijke manier. Ook het bandje was altijd heel gezellig. We reden vaak in hetzelfde busje met Bart de Win en Rinus Rijmakers en ik.
0: Naar
1: optredens, hetzelfde busje, was supergezellig. En leuke dingen meegemaakt, mooie verhalen. En we hebben natuurlijk zoveel gemaakt ook samen. We zaten ook, ofwel bij mij thuis, of bij Gerard, of bij iemand in van rond de keukentafel en dan
0: ontstaan de mooiste dingen. Hè?
1: En dan buitelden de ideeën vaak over elkaar heen. We moesten het eerste idee nog even uitproberen voordat we toe waren aan het volgende idee. Mm-hmm. Maar dan had Gerard wat nieuws en dan speelde hij dat. Dan zaten wij met onze ogen dicht te luisteren van oké, wat gaan we doen? En dan zei ik vaak van, nou Gerard, speel hem nog maar een keer. Hoezo, zegt hij. Ik heb de tekst niet gehoord. Hoe kan dat nou, zegt hij. Ik word meteen weggezogen naar mogelijkheden en muziek en akkoordenschema's en dat soort dingen. Het was een hele mooie tijd en met Gerard ook veel mooie dingen. We zijn een paar keer naar Zuid-Afrika geweest om te gaan spelen. We hebben met harmonieorkesten, met Magogo strijkensemble gespeeld. Echt hele mooie, leuke concerten gedaan.
0: Je hebt hoe lang met hem gewerkt? Een jaar of 20?
1: Ik denk als je de jaren letterlijk telt, een jaar of 20. Maar rond 2000 belde hij mij op. En vorig jaar heb ik nog zijn toertje in de Gloria meegespeeld. Toen hij 75 werd. Toen heb ik nog een jaar meegetoerd met Frank en Gerard samen, met z'n drieën. Dat was een heel leuk jaar ook nog. Maar daarvoor waren al een aantal jaren dat ik niet meer in de vaste shows meespeelde. Want Gerard heeft met Frank samen eerst nog een duo-concert gedaan. Of een duo-show.
0: Frank is zijn muzikale partner.
1: Frank Kools, partner en muzikale partner. En daarna is er een pianist meegegaan. En zo hebben ze het een tijdje gedaan.
0: Als je nou die eerste ontmoeting met Gerard, ik ken hem al. Maar als je die Gerard van toen vergelijkt met die van nu, is het dan veel veranderd? Heb je hem beter leren kennen?
1: Sowieso. Dat zeker. Ja. Uitzending natuurlijk die jullie gemaakt hebben samen. Ik hoor die verhalen en denk, ach ja, ik ken hem al. Ik ken de verhalen. Ik weet hoe dat in Nuenen ging. Ik weet waar die vandaan komt. Hoe die, dus ik weet veel van dat leven. En we hebben elkaar door de jaren natuurlijk ook in lief en leed meegemaakt. Dus,
0: heb jij een verandering in hem kunnen zien in die tijd? Als mens gewoon?
1: Misschien is hij wat bedachtzamer of wat milder geworden, bijvoorbeeld in dingen. Altijd wel eenzelfde soort persoon gebleven. En
0: wat is hij voor persoon? Zoals jij hem kent dan, hè?
1: Ja, ik vond het wel mooi dat Gerard zelf in de uitzending zei van, ik hou niet zo van groepen. Ik hoef niet overal bij te horen.
0: En ik denk, dat herkende ik zeer overigens, hoor.
1: Ja, maar dat is ook wel, denk ik, wie die is. Hier staat.

0: Ja, Gerard van Maasakkers was dat met de intro van zijn lijflied. Zonder begeleiding van multi-instrumentalist Harry Hendricks deze keer. Hij is mijn gast van vanavond. Meer over de samenwerking met Gerard straks in het tweede uur van het moment. En uiteraard meer over Harry Hendricks zelf. In dit eerste uur maakt wel aardig kennis, Harry.
1: Dat zeker.
0: Met wat jij in jouw leven en werk zoal hebt beleefd en gedaan.
1: Ja.
0: Straks na het nieuws en de reclame zullen we horen waar dit allemaal verder toe heeft geleid.
1: Ja.
0: En zullen we ook de singer-songwriter Harry Hendricks voorbij horen komen.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: De nacht sluipt aan in de Krimpenerwaard.
5: Dit is het moment. Met René van Broekhoven.
6: Ja, en die zegt welkom terug in het tweede uur van het moment waarin ik verder praat met Harry Hendricks, multi-instrumentalist, dat kunnen we wel zeggen, jarenlang begeleider van de Brabantse troubadour Gerard van Maasakkers en nog zoveel meer, zoals we het eerste uur al hebben kunnen horen. Harry, die samenwerking met Gerard, heeft jou dat in al die jaren nou enig memorabel moment opgeleverd? Want daarover gaat het vanavond.
7: Ik denk dat het 2 dingen voor mij zijn. Ik heb wel het Nederlandstalige op een andere manier weer opnieuw leren waarderen. Daardoor ben ik zelf ook, denk ik, ook wel in het Nederlands gaan schrijven. Niet Brabants, maar wel Nederlands.
6: Hij is sociaal zeer betrokken eigenlijk, hè, Gerard? Ja. Mag ik dat zo zeggen?
7: Hij is maatschappelijk.
6: Nou, dat bedoel ik eigenlijk, sorry.
7: Ja, dat vooral, ja, denk ik. Ja. Ja.
6: Ja. Hey, en naast dat hele drukke tourschema met Gerard, werd je, zo zeg je dat zelf, op een zeker moment een baan min of meer in de schoot geworpen. Wat was dat precies?
7: Ja, dat was bij de Fontys, Pabo den Bos. Die zocht een docent muziek. Die man ging weg en die legde eigenlijk de rode loper klaar voor mij.
6: Ja, dus warm bad.
7: Warm bad. Het was mooi, maar het was ook het begin van het competentiestelsel. Waarbij leerlingen met een portfolio hun studiepunten moesten bewijzen en,
6: oh ja,
7: en zo. Maar ik merkte daar meteen, dat was zoveel nieuwigheid, dat de vakuren, daar werd allemaal enorm ingekort. Muziek moet je doen.
8: En nu met deze. Als het je lukte om maat te houden, klapte je misschien op sommige momenten harder dan anderen. Je gaf een accent en dat is heel goed. Die accenten zitten vaak op een vaste plek. In mijn popliedje is het anders. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
7: Ik werd toen eerst studieloopbaanbegeleider als soort coach in de klas, dan muziekdocent. En ik voelde me daar niet helemaal lekker bij. Toen ben ik echt op een niet zo toffe manier 40 geworden.
9: Het werk beviel allemaal niet zo, maar wat was er minder prettig aan? Het was een harde les, zei je?
7: Nou, een harde les in de zin van keuzes maken. Ik denk dat je veel mensen tegenwoordig, of je hoort veel mensen die zeggen van ja, je moet een keer op tijd nee zeggen en je moet een keer dit en je moet een keer dat. Maar het drukke tourschema, want we speelden toen echt al wel veel, liet zich niet altijd mixen met een baan in het hbo-onderwijs. En het hbo-onderwijs begint op 1 september en dan is dit en dan is dat. Ja. Dus alles lag vast.
9: Ja.
7: En dan was ik soms al, zo leg ik het meestal maar uit, dan was ik iets te vroeg op mijn werkplek aan het proberen weg te komen, om vervolgens te laat in het theater te zijn. En,
9: ja.
7: En je voelt je op twee punten niet zo lang erbij. En dan nog een gezin met kleine kindertjes.
9: Dan loop je tegen de muur, hè?
7: Ja, en daar heb ik wel eventjes gevoeld en geleerd.
9: Ja, duidelijk.
7: Dus, en toen heb ik die baan na 3 jaar toch weer doorgegeven aan iemand anders. En ben ik weer toch voor een halve werkweek weer teruggegaan naar dat theater, waar ik me eigenlijk prima voelde al.
9: Ja,
7: en ja, daar werk ik nog.
9: Harry, bij al je activiteiten waar we het intussen over hebben gehad, is er wel één constante aan te wijzen. Harry de muzikant. Door welke muzikanten heb jij je nou laten inspireren?
7: Ik herinner me nog wel dat ik nog vrij jong was en dat ik op een camping in Limburg zat waar een countrybandje kwam spelen. Mm-hmm. En ik was helemaal flabbergasted door violen en banjo's en wat er allemaal langskwam. Dat vond ik echt fantastisch. Daar hebben we nog een plaat van liggen. De Hobo String Band heette dat.

Daarna kwamen Eagles en kreeg daarna natuurlijk ook gitaarlessen. En toen heb ik ook Bach en zo gespeeld. Mm. En de leidende factor, zeg maar, om mij te boeien. Dus ik schreef op mijn boekentas Santana, want dat vond ik helemaal te gek. En ik vond Paul Simon vroeger al helemaal fantastisch. Ik heb veel van de blues en de rock. Ik vond heel veel leuk, maar ik kreeg daarna natuurlijk ook gitaarlessen. En toen heb ik ook Bach en zo gespeeld. Mm. John Dowland van die luidsuites. Ja, het is allemaal zo mooi.

0: dus ik kan van heel veel houden, zeg maar.
1: En jij zou in 2013 een aantal tribute-projecten opstarten. Het eerste was One Trick Pony. Waarom juist zijn muziek? Je zei dat al even, je vond hem fantastisch, maar dan toch.
0: De plaat One Trick Pony is uit 1980, als ik me niet vergis. Ik was 13 en mijn broer, die had een mooie stereo. Die draaide dus dat en ik hoor Steve Gadd gewoon drummen.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Door die houten vloer van ons zoldertje heen. En ik ging eens luisteren en denk, oh, wat is dit voor muziek? Ik was al best te handig als jong kind met liedjes uitzoeken en zo. Dus dat ging allemaal best goed. Maar deze liedjes, ik denk van, oh, dit kan dus ook naast die C en die A mineur en die F. Ik denk, ja, dit gaat mij aan het hart.
1: De buitencategorie ook wel.
0: Ja,
1: hè?
0: En toen gingen we, dat is, wat het beentje wat we toen bij Gerard hadden, was natuurlijk al een leuk...
1: De vaste mannen.
0: En toen deden we tijdens de soundcheck al wel eens een paar van die liedjes. Ik denk, oh, dit vind ik tof. En toen zijn we dat gewoon gaan doen. We hebben die hele plaat integraal ingestudeerd. En nog een paar andere hitjes van Paul Simon erbij.
1: Grote schoenen om te vullen wel, hè?
0: Ja, grote schoenen om te vullen. He's a one

0: ik maak ook nog eens een tribute album. Ik heb er eentje gemaakt, we noemden het net al, van John Prine.
1: Ja.
0: Ook omdat ik hem bewonderde en zijn teksten prachtig vond. Dan gaan ze maar door. Maar ja, om dat dan zelf even te gaan doen. Nogal wat muzikanten kijken neer op mensen die tribute projecten doen.
1: Ja, het is wel een actueel thema dit natuurlijk.
0: Ik vind dat raar, want eeuwen nadat die mannen overleden zijn, spelen we nog steeds Mozart, Bach en gaan ze maar door. He, dat is niet anders dan gewoon covers doen.
1: Eigenlijk ja. Is de Bach-vereniging ook een tribute band.
0: Nou ja, dus daar hebben we het over.
1: Ja.
0: Maar er heeft toch altijd iets een grauwsluier overheen gehangen. Zo van, ja, dat doe je niet als muzikant. Je komt met eigen muziek. Ik vind dat niet zo overigens. Hoe zie jij dat?
1: Nou, ik vind het, dat is wel een mooi punt. Ik ben met mijn zoon de Walk of Wisdom aan het lopen. Rondom Nijmegen.
0: Mm-hmm.
1: En we hadden het over die tribute bands. En ik had het laatste jaar wel eens een beetje een soort moppersfeertje daarover. Zo van, goh, hè, die nemen wel veel plekken in de theaters. Ja. Het is ook zo.
0: Ja.
1: En toen vroeg mijn zoon, de filosoof, die zegt... zegt hij, maar zijn die mensen, als ouders niet naar die tribute bandjes gaan... zijn er dan mensen die naar jouw show komen? En toen stond ik eigenlijk even een beetje met mijn mond
0: ander publiek
1: tanden.
0: Gewoon, ja.
1: Ik zeg, nou nee, ik zeg, dat weet ik helemaal niet. Dus nee. je hebt eigenlijk gelijk. Ik zeg, misschien moet ik ook niet te hard daarop mopperen... maar het is wel jammer dat er veel ruimte ingenomen wordt... omdat dat soort
0: het is
1: zekerheid...
0: Ja,
1: je hebt gewoon de zafel.
0: Laagdrempelig.
1: Ja.
0: Het is herkenbaar.
1: En het mooie, ik maakte laatst een grapje op mijn werk. Er zit nog een jonge collega die zegt tegen mij... Zegt, ja, zes, ik ben bij de Eagles geweest. Ik zeg, nee, ik zeg, wacht even. Jij bent bij een tribute geweest. Ja. Dat bedoel ik, zei ze. Ik zeg, nee, ja, ik zeg, oké, prima. Ik zeg, hoe was het? Ja, nee, mooi, het gekke liedjes. Dus ik was al lang blij dat die dertiger die liedjes van de Eagles mooi vond.
0: Ja.
1: Maar het was wel de tribute band en niet de Eagles, zullen we maar zeggen.
0: Ik heb de Eagles op zien treden in Rotterdam. En dat was geloof ik het eerste concert wat ze deden toen. Ik was blown away natuurlijk. Toen al,
1: ja,
0: toen was het nog helemaal geen wereldband. Voor de rest de laatste concerten die ik van ze bijgewoond... laatst nog in Arnhem of Nijmegen, geloof ik. Ja, dan kan je dus een goede cd opzetten. Yeah.

0: Seven Bridges Road was dat. En deze keer niet van de Eagles, maar van de studioformatie Five Weeks Collective, waarmee ik het album Cross Country maakte. En dat was geheel gevuld met covers van grote country hits. Ja, waarom zijn we eigenlijk nog steeds met dit materiaal bezig, Harry? Hoe ligt dat bij jou?
1: Ik vind de liedjes namelijk mooi. Komen uit mijn jeugd, zeg maar. Daarom hou ik ervan. En om ze te spelen zijn ze ook nog steeds leuk.
0: Ja, over, even niet verder over de Eagles. Dat is toch verleidelijk, ik snap het. Paul Simon, wat draaien we van One Trick Pony?
1: Ja. Van mij? Nee, ja, god.
0: Wat dacht je van Ace in the Hole?
1: Ja, dit gaat mij aan het hart. Once I

0: Harry, een andere tribute project was Stop This Train. Het was gewijd aan de muziek van John Mayer. Waarom juist John Mayer?
1: Ja, een goede gitarist, goede zanger, mooie sound, eigen sound. Mooie tekst ook wel.
0: En waarom ga je het dan doen?
1: Om mijzelf ook een beetje nieuwe dingen bij te brengen. Dus de Paul Simon tribute heeft mij weer de nieuwe akkoorden geleerd. De John Mayer tribute heeft me andere manier van liedjes schrijven weer geleerd. Andere manier van zingen. Ik heb in de coronatijd ook een heel project gedaan. Ik heb toen heel veel gezongen en ik merk dat mijn stem ook heeft geholpen om weer nieuwe klanken te bereiken.
0: Of ja, want zoetjes aan zijn we met jouw stem bezig, hè? Ik bedoel, daarvoor was je de gitarist.
1: Ja, klopt.
0: En je deed misschien wel wat harmonietjes met Gerard en zo, maar dit is toch een ander verhaal. Gaan we overigens straks op verder. John Mayer.

0: Klein stukje John Mayer was dat. Waiting on a World to Change. Ja, Harry, jouw wereld van muziek maken zou ook veranderen toen jij eenmaal had ontdekt dat je behalve instrumentaal ook vocaal wel het een en ander over het voetlicht te brengen had.
1: Come see about me.
0: Ja, en dan was er nog een derde tributeproject. En dat was One Fine Thing. Ik heb de voorstelling gezien. Deze keer was die gewijd aan de muziek van de Amerikaanse singer-songwriter Harry Connick. Ook alweer een kleine jongen. En hoe kwam je nou weer op hem terecht? Ja, dat was vervelend, hè?
2: Ja, nee, dat is leuk. We hebben het in het begin gehad over dat je je moet begeisterd raken door iets. Ik had net een huis gekocht uit de jaren 30. Het huis was nog helemaal leeg. Er stond alleen een kastje met een tv erop. Ik zette een van de zender op en zie ik Harry Connick met een mini big band staan. Ik heb een boormachine uit mijn handen laten vallen. Ik ben op de grond gezeten. Ik had nog niet eens een bank. En ik heb die hele show zitten kijken met open mond. Ik denk, wat is dit voor een gast?
0: Dus ook wel een beetje een mooi boy, hè?
2: Ja, maar hij kan ook wel croonen. Nou, dat vind ik ook mooi. Maar de swing die daarin zat, dus de New Orleans onderkant, dat is wel zijn roots, dat hoor je wel. En die band was gewoon te gek. En hij kan drummen, hij kan enorm goed piano spelen. En prachtig zingen, denk ik nou.
0: Ik heb een optreden van hem gezien, een heel kleine optreden, was in New Orleans, waar anders. En ja, dan verbaas je dat hij wit is, zou ik maar zeggen.
2: Ja, er zit veel soul en jazz, het zit er allemaal op. En het is zo, hij maakt ook films en zo, geloof ik.
0: Jazeker.
2: Hij doet van alles, hij komt uit mijn bouwjaar, geloof ik. Dat is wel weer grappig tegen een tribute doet van iemand die in hetzelfde jaar geboren is.
0: Ja.
2: Dat vind ik dan wel weer grappig. Maar ik vond het fantastisch en dan ga ik die dingen uitzoeken. En toen hebben we het met datzelfde bandje van One Trick Pony hebben we dat gedaan. Wij waren een big band zonder blazers. En we hebben de arrangementen eigenlijk gehandhaafd.
0: En dat ging?
2: En dat ging.
1: It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face.

0: Ja. Dat was ook weer bijzonder leerzaam. Dus om dat te gaan spelen. En daar had je ook wel een paar goede spelers van nodig.
1: Ja, dan komt het erop aan, hè?
0: Ja.
1: Je kunt het niet meer maskeren met lekkere blazersrifts en zo.
0: Nee, en met dit bandje was dat ook een mooie uitdaging voor iedereen, vond ik ook. En ik vond het zelf ook mooi, want ik denk, ja, ik ga weer op een andere manier zingen. Ik ga weer op een andere manier spelen. Ik schrijf liedjes misschien anders. En ik denk dat alle invloeden van alles wat ik ooit gezien en gehoord heb, dat neem je mee in je rugzak. En die komen er op een bepaalde manier uit.
1: Ja, je raakt daar denk ik ook wel de kern van het liedje, hè, met een kleinere bezetting.
0: Ja, zonder het dan ook vervolgens toch met z'n vieren dan ook weer helemaal vol te willen spelen.
2: Yo.

0: Ja, die leuk al die tribute projects, maar op een zeker moment komt daar toch de singer-songwriter Harry Hendrix voor de dag. Noemde het al even. Hoe kwam dat en wat gebeurde er daarna? Wanneer was dat?
1: Ja, wanneer was dat? Ik denk dat zo rond 2017, 2018 zo'n beetje, denk ik, ik een beetje moe was van al het gezeur van al mijn muziekvrienden en andere vrienden die zeiden van, wanneer maak je nou eens je eigen plaat? Want ik schreef wel voor anderen en ik sta op allerlei platen van anderen. Maar mijn eigen plaat kwam er maar niet van. Nou, die heette dan ook terecht About Time.
0: Tot een keer tijd.
1: Ja. Het zou eens tijd worden, maar het ging ook over tijd. Ik ben begonnen met eens een dag of 10 in mijn eentje naar Ierland te gaan. Om een beetje in die sfeer te komen.
0: Inspirerende omgeving, hè?
1: Ja, dat was geweldig. Mm-hmm. En ik was in Dublin, maar ik ben ook met de bus uithoeken naar de cliffs of Moher. Ways.

0: Ja, eerster dan dit wordt het niet, Harry. De Wolftones waren dat met The Cliffs of Moher. Ja, en als je in Ierland rondreist, dan kom je terug met een hart vol muziek, toch?
1: Ja, waanzinnig mooi. En ik ben ook wel in die cafeetjes gaan kijken wat de singer-songwriters met haar stompboxen allemaal aan het doen waren. En ja, het was gewoon een hele mooie start van eigenlijk een hele plaat vol met Engelse liedjes.

0: The Cliffs of Moher was dat. Deze keer niet van de Wolftones die we daarvoor hoorden. Maar dit kwam van het album About Time dat Harry Hendricks mijn gast van vanavond zou maken, maar wat door de coronacrisis niet de aandacht zou krijgen die het eigenlijk verdiende. Ja, jammer, verdrietig, maar dat is toch ook wel een memorabel moment, Harry?
1: Ja, ik vond het... voor iedereen is dat corona natuurlijk een dingetje geweest. Maar ja, je neemt het zoals het komt.
0: Dat project About Time. Wat kun je er nog over vertellen over dat project?
1: Het was een mooie manier om te leren dat er dus toch wel liedjes en teksten... dus muziek en teksten in mijn hoofd bleken te zitten.
0: Ja. Was dat een beetje de overgang van instrumentalist naar singer-songwriter?
1: Ja, een beetje wel. Of in ieder geval naar mijn eigen liedjes.
0: Ja.
1: Want ik kwam er wel achter dat ik het ook niet moeilijk vond om op een melodie van een ander een tekst te schrijven. Dat lukte wel. En het lukte ook wel om melodieën te schrijven op teksten van anderen. Maar dat ze van mij waren, was natuurlijk wel even een nieuw iets.
0: Ja.
1: En dan ga je gewoon kijken van oké, wat houdt mij bezig? En zo ontstonden er wel eens liedjes, ook door reizen bijvoorbeeld, maar ook door ontmoetingen.
0: Inspiratie genoeg. Het is toch nog wel een stap van instrumentalist, als ik het dan zo even mag zeggen, naar zanger.
1: Klopt, maar ik heb wel altijd bandjes gehad waar ik dan ook wel zong, zeg maar. Dus ik was dan wel vaak toch de frontman, vandaar dat Gerard destijds vroeg, kan je ook tweede viool?
0: Ja, precies.
1: Dat was eigenlijk de reden. En bij de tribute projecten waren natuurlijk mijn...
0: Ja, daar moest je wel.
1: Daar wilde ik ook. En dat was voor mij een mooie plek om dat te gaan doen. En met eigen liedjesschrijverij, ja, dan ga je natuurlijk de liedjes om je eigen persoontje heen.
0: Hoe ging dat? Wat herinner je eerste Nederlandstalige liedjes? Wat hebben we dan?
1: Een Nederlandstalig liedje? Dat liedje heette Alle Tijd. En dat was voor mij eigenlijk naast die Engelse liedjes die ik al had, begon er zich al een beetje een klein bruggetje naar die Nederlandse liedjes toe te vormen. De Engelse plaat was klaar. Ik had een heel strijkkwartet erop gezet en de blazers erbij en een mooie presentatie gehouden. En toen kwam corona.
0: Ja.
1: En toen viel er eigenlijk niks meer te spelen.
0: Dus viel de bodem eruit.
1: Eigenlijk viel het toen, dat was echt wel pittig toen.

0: Het lijkt mij dat je je ja, misschien toch wel in eerste instantie behoorlijk onzeker voelt. Want op je instrument, of instrumenten, was je natuurlijk al een baasje en kon je terugvallen op een heleboel ervaring. Dit was wat nieuws, hè?
1: Ja.
0: Want gaan mensen dit leuk vinden van mij, ja. Jou in dit geval?
2: Datgene wat ik maak, is wat ik maak. En daar ben ik tevreden over, daar ben ik blij mee. En ik schrijf ze niet per se voor een ander. Ik was niet onzeker over de liedjes die ik schreef. Ik wist niet zeker of mensen het mooi zouden vinden.
0: Nou, dat bedoelde ik eigenlijk.
2: Maar ik was niet onzeker over wat ik gemaakt had.
0: Het is niet makkelijk, lijkt mij, om in Nederlands te schrijven. Engels bekt zo van lekkerder.
2: Klopt. Waren het niet dat ik in het Engels iets maar op twee manieren kan zeggen. En in het Nederlands heb ik daar denk ik wel 20 manieren voor. Dat het de manier is waarop ik het wil zeggen.
0: Nou, buitenlanders kijken naar het Nederlands als het Chinese of Europe. Hè. Die vinden dat echt een hoekige taal waar je niks mee kunt. Het is geen lyrisch klinkende taal, zoals Italiaans of Portugees of Frans.
2: Nee, maar
0: het gaat jou van nature goed af.
2: Ik weet niet, het voelt in ieder geval heel natuurlijk.
3: Want het is zoals het is.

0: In die coronaperiode, wat voor alle muzikanten en uitvoerende artiesten natuurlijk uitermate moeilijk was, zou dat jou toch wel iets opleveren? Je zou namelijk een live jukebox project starten. Wat was dat nou weer?
1: Ik kreeg de vraag van iemand die zei: goh, ik heb mijn moeder eigenlijk al 2 maanden niet meer live kunnen zien. Zou je een liedje voor haar willen opnemen en dat je dat dan namens mij voor haar zingt? Leuk, doe ik. Toen lag ik een keer 's nachts wakker. Ik denk, goh, misschien is dit wel leuk voor de komende tijd, want ik zit toch thuis.
0: En er is toch geen publiek? Dus.
1: Nee, dus toen heb ik echt in een paar maanden tijd, ik denk wel 120 filmpjes gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Heel veel, echt heel veel.
0: Je bent op dat moment geen one-trick pony meer.
1: Nee.
0: Zeg zijn er dingen bewaard gebleven van dat project? Heb je nog dingen?
1: Ja, ze zijn nog wel op YouTube te vinden.
0: Oh, oké. Okay. Grappig, we hadden het in het voorgesprek over John Prine.
1: Ja.
0: Nou, jij kent hem, ik ken hem, wonderbaar allebei. Jij hebt een liedje gespeeld van John Prine. Ik ken het liedje. John Prine zingt het misschien wel het beste van alle drie. Ik heb het ook gedaan op mijn album. We zetten het nu in de montage even achter elkaar. Gewoon voor de lol.
1: Oh, dat is leuk.
0: Wat kun je doen met één liedje en dan 3 uitvoerende?
2: Just after I first started performing in this little club in Chicago. It's called The Fifth Peg. Just Thursday night. I worked there. I was a mailman during the day and still didn't feel confident enough to quit the post office, you know. So I wrote this song on the way down to the club. I wish I could still do that.

Ja, dat was een van de honderden liedjes die John Prine schreef en waarmee hij de status van een van de meest legendarische Amerikaanse singer-songwriters zou bereiken. Niemand minder dan Bob Dylan zou hem de Mark Twain van de Americana noemen. Prine's liedjes hebben artiesten over de hele wereld geïnspireerd om deze te coveren. Bonnie Raitt was een groot bewonderaar van zijn werk. Het zou ook Harry Hendrix, mijn gast van vanavond in het moment, inspireren om Souvenirs live uit te voeren. En dat was in het kader van zijn jukebox-project waarmee hij de coronaperiode zou doorkomen. Ja, en ik zou een album maken dat geheel aan de liedjes van Prine was opgedragen. Op Primetime is Souvenirs dan ook eveneens terug te vinden. Goed, Hardy, we hadden het in deze uitzending over het fenomeen van liedjes coveren. En ja, hoewel John Prine bepaald niet om eigen materiaal verlegen zat, zou hij toch op een van zijn albums een liedje van Blaze Foley opnemen. En als Blaze het liedje zong, dan klonk het zo. I'm going down to the ground station, gonna get a ticket to ride.

0: friend. Change the shape that I'm in. And get back in the game and start playing again.
1: John Prine was dat met Clay Pigeons van Blaze Foley. En in mijn opvatting zou ik er weer een heel eigen emotie aan toevoegen. I'm tired of running around and looking for answers.

0: Dat waren er nog een keer drie uitvoeringen van één liedje. Clay Pigeons van Blaze Foley. En wat zou hij ervan gevonden hebben? Hij kan het zelf niet meer vertellen, want hij zou tijdens een ordinaire ruzie over geld in de borst worden geschoten en ter plaatse overlijden. Hij was toen net 50 jaar oud. Weer een memorabel moment, toegevoegd aan de vele verhalen die de muziek rijk is en daarmee blijven fascineren. Want om verhalen, daar draait het om in het moment.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
1: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
2: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbijzonder.

0: Harry, we gaan het laatste kwartier in van dit tweede deel van het moment van vanavond. Ik wil nog één ding van je weten. Maar eerst even een stuk van dat Engelstalige cd-project About Time van jou. We draaien het nog één keer. One More Time.
1: It's

0: Je treedt tegenwoordig ook op als bandcoach. Wat moet ik me daarmee voorstellen?
1: Een bandcoach. Ik ben ooit gevraagd door een band die al vanaf hun middelbare schooltijd, al een beetje mijn leeftijdsgenoten, samen op bruiloften en vechtpartijen speelden, zoals we het wel eens voor de grap zeggen. En die zaten een beetje tegen hun glazen plafond aan. En die zeiden van, goh, we zien op jouw website dat je bandcoaching doet. Doe je dat? Ik zeg, ja, doe ik. Ik zeg, dat betekent dat ik alles zeg wat ik vind, maar je hoeft niet te doen wat ik zeg.
0: Nee.
1: Dat was een beetje de...
0: Het klinkt een beetje als muziekproducer. Ik herken daar veel in.
1: Ja, nou in ieder geval, je hoeft niet per se allemaal letterlijk te gaan doen wat ik zeg, maar ik ga wel alles benoemen wat ik in jullie bandje zie. Dus ik heb op hun samenwerking tussen de bassist en de drummer, over Latin spelen op een piano, over samenzang, koortjes, hoe je die in elkaar kunt zetten. Nou ja, op allerlei fronten heb ik dat bandje een aantal keer zeg maar kunnen helpen. Vervolgens waren zij het bandje wat bij de Kerstzouwe op Luchttheater in Heeswijk-Dinter de band zou zijn. En die zeiden, dat is goed, wij willen dit wel doen, maar dan moet Harry meedoen. En daar ben ik dus ongeveer bijna 10 jaar geleden ben ik daar binnengerold als een soort muzikaal leider.
0: En ook een beetje regisseur neem ik aan dan.
1: Nou, er zit een regisseur natuurlijk in, maar wij zijn samen wel heel erg... Dus iedere keer met een andere regisseur werken. Mm-hmm. Wat overigens ook superboeiend is. Want ze hebben allemaal haar eigen grillen.
0: Je kijkt weer met andere ogen. Ja, zeker.
1: Ja, maar ze hebben toch haar eigen aanpak en de grillen en haar eigen manieren van doen. En ik had wel het geluk dat er dus ook een redelijk vaste club muzikanten, vrijwillig ook allemaal, als vrienden van de Kerstzouwe, steeds mee wilde spelen. Dus ik heb een 8-mans band en het is superleuk.
0: Ja.
1: En we spelen buiten in de openlucht 7 of 8 voorstellingen. En dat doen we iedere maand augustus.
0: Maar een band kan jou bellen, benaderen, zeggen, joh, we willen onszelf als band gecoacht hebben. Dan kunnen ze jou gewoon contacten.
1: Ja, kunnen ze zeker. Ja.
0: En dat is dan Harry Hendricks, wat was het ook weer?
1: .com.
0: En dan kom je vanzelf met een leuk voorstel of aanpak.
1: Nou, dan ga ik eerst maar eens kletsen zoals dat hoort. Hè? Mm-hmm. Eerst maar eens kijken, ja, wat willen jullie en wat denken jullie wat ik jullie kan bieden?
0: Ja, duidelijk.
2: What it takes to be a good band leader. Music and creative competence. You gotta have some competence. Okay, this might seem obvious, but if you can at least hang a little with the other musicians in the room, you're gonna have a tougher time earning their trust. This doesn't mean that you have to be the best musician in the room. In fact, a lot of band leaders often are not the best musicians, but you have to at least know how to speak the language, because ultimately they're all looking up to you for some musical guidance and or creative direction.
0: Harry, nog even naar jouzelf kijkend. We delen een aantal passies. Muziekproductie is er één van. Reizen is een andere, hadden we het ook al even over. Mm-hmm. Ik heb in mijn beroepsmatig leven als journalist, fotograaf al heel wat van de wereld gezien. Jij ook. Hoe kwam dat? En nou, dat weten we. Je was getrouwd op een reisbureau. Maar waar was je zoal? Maak het niet te lang.
1: Nee, ik zal het kort houden, maar misschien wel leuk om het liedje daarna te draaien. Want ik ben in Nieuw-Zeeland ooit geweest en daarna heb ik het liedje Einde van de Wereld geschreven.
0: Dat is het, hè?
1: Echt het gevoel dat ik daar aan het einde van de wereld steeds naar die prachtige dingen, als je weer een halve dag hebt gereden, dan denk je van, oh, dit is het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Zat je op het Noord- of het Zuideiland?
1: Allebei.
0: Ja, precies.
1: Helemaal van boven naar beneden, maar afgelopen februari zat ik in Patagonië. Mm-hmm. En dat is een andere eind van de wereld in Ushuaia. Mm-hmm. Dan zit je ongeveer zo dicht bij de Noordpool als je, Zuidpool als je
0: kan zijn.
1: Antarctica als je kunt zijn. En het was echt zo prachtig mooi. Mooie natuur, mooie mensen ook.
0: Is dat nou ook, om het verhaal even samen te pakken, is dat nou ook het mooiste landstreek die je bezocht? Of mag je dat zo niet zeggen?
1: Ja, ze zijn moeilijk te vergelijken soms. Want ik ben ook eens in Mongolië geweest.
0: Oh ja.
1: Dat is ook heel bijzonder. Andere wereld, andere mensen, andere gewoontes, een taal waar je echt helemaal geen touw aan vast kunt knopen.
0: Maar welke van die landen, van die bestemmingen, hebben jou nou het grootste memorabele moment achtergelaten? Want ja, zo heet dit programma, hè?
1: Ja, goh. Dat... ligt ook een beetje aan in welke tijd je dat doet. De eerste keer dat ik de grote plas overvloog met mijn reisbureautje, was naar Mexico. En toen was dat al een hele belevenis. Toen waren we ergens in de 20 en je pakt de bus en je reist gewoon zo'n land door. Dat is een andere manier van doen. Terwijl de laatste reis, Patagonië, ja, in zijn schoonheid, dat is misschien toch wel een hoogtepunt te noemen met de prachtige bergketens en de gletsjers die we gezien hebben. En, het is ongelooflijk.

0: Arie, als ik even in de achteruitkijkspiegel van jouw leven kijk, hè, zijn er dan dingen waar je spijt van hebt? Of ik moet anders zeggen, dingen die je anders zou doen als je daartoe nog eens een keer de kans zou krijgen?
1: Ik sprak onlangs met Walter van der Laar. Het is een dichter die in de Nijmeegse woont. En die komt uit Boksel, maar hij schrijft onder de naam Victor Vroomkoning. Ik weet niet of je die zo...
0: Mooi naam.
1: Stadsdichter geweest ook. En dichter des Vaderlands en zo. En die man is 87 inmiddels. En we gingen samen eten. En ik zei tegen hem, ik heb soms het gevoel dat ik een beetje laat begonnen ben met mijn liedjeschrijverij. En toen zei hij, nee, zit hij, dit is precies de tijd dat je dit moet doen.
0: Je moet rijpen ook, hè?
1: Nou, dat, ja. Je bent niet zomaar klaar om dit soort dingen te doen. En dat gaf me eigenlijk wel een soort rust. Zo van, misschien... Nee, dat zou dan iets zijn van, had ik... Er zijn van die dingen van, was ik in de Randstad gaan wonen... Had ik misschien andere mensen weer tegen het lijf gelopen. Was het leven anders gegaan. Maar ik ben eigenlijk over het algemeen een aardig tevreden mens. Maar misschien dat die liedjeschrijverij wat eerder had mogen beginnen. Ja. Met de kanttekening die ik net al noem, zeg maar.
0: Dan zou het waarschijnlijk sowieso anders zijn geworden.
1: Dan zou het anders zijn geweest.
0: Of het beter is, dat weten we niet.
1: Precies.
0: Zo weten we gelukkig niet alles zeker, hè?
1: Nee, zeker.
0: Nou, ik kijk op de klok en ik zie dat de tijd niet van elastiek is. We hebben veel naar gisteren en vandaag gekeken. Rest wat er morgen staat te gebeuren. Zijn er nieuwe plannen?
1: Nieuwe plannen? Nou ja, de kraan van liedjeschrijverij staat wel open...
0: Droogt ook niet op voorlopig, hè?
1: Nee.
0: En drie dat albums is, intussen.
1: En misschien is dat het voordeel dat je wat later begint. Dat er nog heel veel komen mag. Hmm. En daar ben ik heel blij en dankbaar voor ook.
0: Staat er iets op stapel waar je mee bezig bent of waar je mee bezig gaat?
1: Nee, ik zit nu in een paar theaterproducties die deze zomer gaan spelen. En daarna ga ik weer eens lekker plannen wanneer ik een nieuw album zou willen maken. Want dat wil ik wel. Ik denk dat...
0: Dat is toch wel lekker, en dan hou je wat over het eind van al je moeite.
1: Ja, dat ook. Nee, maar het is ook leuk om naartoe te werken. En ik merk ook wel dat ik een soort deadline soms nodig heb om...
0: projectmatig bezig zijn.
1: Om tot productie te komen van liedjes. Maar de liedjes komen wel, zeg maar, langs. En soms komen er ook mooie vragen vanuit particulieren die mij... Een liedje waar je misschien nog ergens kwijt kunt is Zout en Zuur. Over iemand die met een donornier rondloopt. En die mij mailde toen ik in Mongolië op de berg zat. Ik ben zo blij dat ik weer kan leven. Mijn vrouw heeft een van haar nieren aan mij gegeven.
0: Kijk aan.
1: En hij past.
0: Ja, ook dat. Hij wordt niet afgestoten.
1: Hij doet het. Ja. En we zijn nog dichter samen, zei hij. Maar kan je daar een liedje over schrijven? Zeg, dat vind ik wel heel specifiek. Maar toen is er toch het liedje Zout en Zuur. Misschien als je dat liedje hoort met deze uitleg. Dat het wel, dat je de inhoud wel heel goed kunt begrijpen.
2: Zout en zuur, opgelost.

0: Harriet zit erop. Ik wil je bedanken voor een fijn gesprek. En dat je de tijd hebt gevonden om onze gast te zijn. Ben je zelf ook een beetje tevreden over wat er allemaal op de tafel kwam?
1: Ja, leuk. De tijd gaat zo snel. Ik hoop dat dat nog tot in lengte der dagen door mag.
0: Kunnen we nog op het podium zien binnenkort ergens?
1: Na de zomer heb ik weer een aantal leuke plekken waar ik ga spelen. Dat kan je op mijn website vinden.
0: Op de website. Oké, mooi. Dan nemen we nu ook afscheid van de luisteraars. Leuk dat die er weer bij waren vannacht. Wie er vannacht moet werken, wensen een mooie nacht toe. Wie er al op de rand van zijn bed zit, welterusten.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die man op?
1: Regio Info.
2: Veteranendag 2026. Dag luisteraars, de gemeente Krimpenerwaard en de veteranenstichting D-Day Krimpenerwaard houden op zaterdag 30 mei voor genodigden alweer voor de 11e maal de jaarlijkse Veteranendag. Alle inwoners zijn welkom en aansluitend is er het gratis concert waarbij iedereen welkom is. Een optreden wordt verwacht van het Reunieorkest Artillerie Trompettenkorps. Begin om 7:30. Wat betreft het concert, u bent van harte welkom in de Ark in Schoonhoven.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: De boezemvrouwtjes stoppen ermee. Dag luisteraars, de boezemvrouwtjes uit Gouderak gaan stoppen. Na 20 jaar is de koek op. Het koor trad op in verzorgingstehuizen, op bruiloften, bij feesten en op shanty-festivals. Door terugloop van het aantal leden de afgelopen jaren is besloten om te stoppen. Het afscheidsconcert is zondag 31 mei in Gebouw de Drie Maanden in Oudekerk aan IJssel. De laatste keer muziek en gezelligheid. Het optreden is inmiddels uitverkocht. We wensen de boezemvrouwtjes alle goeds toe voor de toekomst.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 20:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

Info. Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: Regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperewaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 31 mei aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt